0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
1: bij Jam FM.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.

Mm-hmm.

0: Vrijdagavond om 7 uur.
1: Zaterdagavond om 8 uur.
0: DJ All Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe. Classic material. Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
2: That's some different shit on a different tip.
0: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachte extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de achtste finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Alle medewerkers in de verpleeg- en verzorgingszorg krijgen er de komende 2 jaar 7,4% meer loon bij. Vakbonden en werkgevers zijn het daarover eens geworden in een nieuwe CAO. De loonsverhoging gaat vanaf 1 september in en wordt in 4 stappen ingevoerd. Ook gaat de reiskostenvergoeding omhoog met een paar cent per kilometer. Onder de CAO vallen zo'n 500.000 medewerkers. Wel moeten de leden van de vakbonden eerst ook nog akkoord gaan met de nieuwe CAO-afspraken. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer. Volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Jam FM.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

0: is er weer, zondag 28 juni, de Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4... documentprinter.nl.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
16: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de achtste finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het Radio Nieuws.
15: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
10: This is the jamming summer.

Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopstil van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
4: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Alle polyklinieken blijven geopend en de afspraken, geplande operaties en behandelingen gaan door. Wel vragen ziekenhuizen patiënten om goed na te denken of reizen wel verantwoord is. Ook adviseren ze rekening te houden met extra reistijd en voorzichtig op pad te gaan. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Het gaat om 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. Deelname is vrijwillig. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierecht te betalen, maar doet dat vrijwillig. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
4: Amsterdam opent gratis koelteplekken tijdens hitte. En Juliana Sitaram wordt nieuwe kinderburgemeester van Aalsmeer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Amsterdam opent speciale koelteplekken waar mensen gratis kunnen afkoelen, water drinken, naar het toilet gaan of even uitrusten. De locaties zijn te vinden op de nieuwe koeltekaart van de GGD en zijn onder meer bibliotheken, supermarkten en theaters. De koelteplekken maken deel uit van het Amsterdams hitteplan dat extra hulp biedt aan mensen die kwetsbaar zijn voor extreme hitte. Door klimaatverandering komen hete dagen steeds vaker voor en blijft de warmte in de stad langer hangen. De 10-jarige Juliana Sitaram van IKC Triade is gekozen tot nieuwe kinderburgemeester van Aalsmeer. Zij wil zich onder meer inzetten voor meer aandacht voor cyberpesten op school en armoede onder kinderen. De jury was onder de indruk van haar voorbereiding, ideeën en manier van voorzitten. Juliana wordt op 25 juni officieel benoemd en neemt dan de ambtsketen over van de huidige kinderburgemeester Marije van Dijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
7: This is Jam Hot. This is Jam
8: Hot. Wij zijn Jam FM.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.

0: van half negen.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. Het dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Openluchtvlooienmarkt in Ouderkerk aan de Amstel. En verbazing over stoppen met de plannen voor een asielzoekerscentrum. Mijn naam is Maurice Becker. Aanstaande zondag is bij de Ouderkerkenplas in Ouderkerk aan de Amstel een openluchtvlooienmarkt en kofferbakverkoop. Er doen ongeveer 160 verkopers mee. Bezoekers vinden er tweedehands spullen, speelgoed en huisraad. De markt is gratis en open van 9 tot 4 uur. Standhouders kunnen een kraam huren of spullen verkopen vanuit hun auto. Het gemeentebestuur van Amstelveen is verbaasd dat COA stopt met de plannen voor een asielzoekerscentrum. Dit zou komen op de grens van Amstelveen en Uithoorn. Het COA, Centraal Orgaan Opvang, regelt de opvangplekken voor asielzoekers. Volgens wethouder Tiara is de locatie juist eerder goedgekeurd. Tussen de gemeente en het orgaan zijn opnieuw gesprekken gewenst. De uitkomst daarvan kan belangrijk zijn voor de toekomst van de opvangplekken in Amstelveen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op JamFM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam FM.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: Hij is er weer. Zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef The Groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Alle polyklinieken blijven geopend en de afspraken, geplande operaties en behandelingen gaan door. Wel vragen ziekenhuizen patiënten om goed na te denken of reizen wel verantwoord is. Ook adviseren ze rekening te houden met extra reistijd en voorzichtig op pad te gaan. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Het gaat om 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. Deelname is vrijwillig. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. De freeze-reactie blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Ook chemisch bioloog Herman Overkleeft krijgt de Spinoza-premie voor onderzoek naar menselijke eiwitten. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierecht te betalen, maar doet dat vrijwillig. Het weer: volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Bibliotheek Amsterdam staat stil bij Katie Kotti. En weekendlang flinke verkeershinder door afsluitingen A4 en A10 Zuid. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De Bibliotheek Amsterdam organiseert rond Katie Kotti verschillende activiteiten om stil te staan bij de afschaffing van de slavernij en de betekenis daarvan nu. Bezoekers kunnen onder meer naar een voorleesfeest met schrijver Ivan Kudogan, een boekentafel op het Katie Kotti Festival in Kudelstaart en een bijeenkomst over familiegeschiedenis en het slavernijverleden in Amstelveen. Met de activiteiten wil de bibliotheek ruimte bieden voor ontmoeting, verdieping en gesprek. Meer informatie en tickets zijn te vinden via de agenda van de Bibliotheek Amsteland. Amsterdam moet dit weekend rekening houden met flinke verkeershinder door afsluitingen op de A4 en A10 Zuid vanwege werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdag 26 juni 10 uur 's avonds tot maandag 29 juni 5 uur 's ochtends zijn meerdere wegen dicht en kan de extra reistijd oplopen tot een uur. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de A5, A9 en A2 en gele borden langs de weg geven de routes aan. Wie de drukte wil vermijden, kan gebruik maken van het openbaar vervoer of deelvervoer met korting. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuwe tentoonstelling geopend in Museum Amsteland en zwarte buizen in Sloten bij metrostation Van der Madeweg. Mijn naam is Maurice Becker. Wethouder van de gemeente Ouder Amstel, Jeroen Klaassen, heeft vrijdag een nieuwe tentoonstelling geopend in het Museum Amsteland. De tentoonstelling laat zien hoe mensen vroeger leefden. De expositie gaat ook over onderzoek over de kerkheuvel van de Amstelkerk in Ouderkerk, de oudste plek van Amsteland. Als bezoeker zie je oude vondsten, foto's en film en resultaten van modern grondonderzoek. Museum Amsteland is open van vrijdag tot en met zondag tussen 1 en 4 uur. In de sloten bij metrostation Van der Madeweg liggen sinds kort zwarte buizen met een rode streep. Deze beschermen elektra- en databekabeling, welke nodig zijn voor bouwprojecten rondom het gebied van Entrada. De rode streep laat zien dat de buizen bedoeld zijn voor elektriciteitskabels. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All Star Fresh in the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je ook nu weer aan de andere kant van de radio hier op jouw Jam FM te zien. Via onze Jam FM app, op DB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. We starten deze week weer eens met een nieuwe Steven Spielberg film met de titel Disclosure Day. De dag van de openbaarmaking gaat over een wereld die op het punt van een derde wereldoorlog staat. Zoals we van de inmiddels 79-jarige Spielberg kennen, is het wederom een film die een wereld laat zien waarin de mensheid is vermengd met buitenaardse wezens, een geheim dat angstvallig geheim wordt gehouden. Wetenschapper Daniel heeft ontdekt dat niet alle mensen aard zijn en is van plan dit grootste geheim uit de geschiedenis te gaan onthullen. Uiteraard wordt hij daar flink in tegengewerkt en heeft iedereen zo zijn eigen interpretatie en conflicten in empathie en ideeën over de soortgenootjes. Hoewel Disclosure Day zeker niet de beste film van Spielberg is en het verhaal misschien een beetje te veel leunt op andere successen als E.T., Jurassic Park en Indiana Jones, is Disclosure Day best weer een aardige film die je vanaf nu kunt gaan bezoeken vanaf 12 jaar. De tweede film van deze week is ook een verhaal dat al eerder is verteld en verfilmd met de titel Lifehack. Vier tieners denken een beetje verstand te hebben van computers en proberen daar een slaatje uit te slaan. Ze gebruiken hun hacking, social engineering en IT-skills om de cryptocurrency wallet van miljardair Don Hart eens te gaan plunderen. Ze denken dat te doen door even snel in te breken, crypto te grijpen en ook weer snel weg te gaan door gebruik te maken van zijn dochter Lindsay die ogenschijnlijk toch overal op klikt. Maar de vier tieners hebben uiteraard de situatie onderschat en de roof verandert al snel in een gevaarlijke strijd met echte consequenties. De film Lifehack is ook vanaf 12 jaar te zien in de bioscoop. Deze week een nieuwe Spielberg film in Disclosure Day of de film Lifehack. Wij van Jam FM wensen je wederom weer heel veel kijkplezier en hoop je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekkala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken. Dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkten ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokt de branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. De freeze-reactie blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Ook chemisch bioloog Herman Overkleeft krijgt de Spinoza-premie voor onderzoek naar menselijke eiwitten. Het weer. Volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
3: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: Bibliotheek Amsteland staat stil bij Katie Kotti. En weekendlang flinke verkeershinder door afsluitingen A4 en A10 Zuid. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De Bibliotheek Amsteland organiseert rond Katie Kotti verschillende activiteiten om stil te staan bij de afschaffing van de slavernij en de betekenis daarvan nu. Bezoekers kunnen onder meer naar een voorleesfeest met schrijver Ivan Kudogan, een boekentafel op het Katie Kotti Festival in Kudelstaart en een bijeenkomst over familiegeschiedenis en het slavernijverleden in Amstelveen. Met de activiteiten wil de bibliotheek ruimte bieden voor ontmoeting, verdieping en gesprek. Meer informatie en tickets zijn te vinden via de agenda van de Bibliotheek Amsteland. Amsterdam moet dit weekend rekening houden met flinke verkeershinder door afsluitingen op de A4 en A10 Zuid vanwege werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdag 26 juni 10 uur 's avonds tot maandag 29 juni 5 uur 's ochtends zijn meerdere wegen dicht en kan de extra reistijd oplopen tot een uur. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de A5, A9 en A2 en gele borden langs de weg geven de routes aan. Wie de drukte wil vermijden kan gebruik maken van het openbaar vervoer of deelvervoer met korting. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij. Jam your summer with

Ja, goedemorgen. Het is weer vrijdag. De zon schijnt, dat kan je wel zeggen. De temperatuur gaat op, alles gaat eigenlijk omhoog... behalve de aandelen van mij, zag ik op het nieuwsbulletin. Maar we hebben vandaag een verrassing, want Kevin die komt bij ons draaien. Hij komt even langs. Ik ga maar even kijken wat we dezelfde muzieksmaak hebben. En dan laten we ons horen. We gaan proberen allemaal leuke nummers te draaien vanuit de zomervibe. Dus heb je verzoekjes, zet ze in de app of zet ze op de website van Jam FM. En geniet van de heerlijke vibes van deze vrijdag. Ik ben Rick van Tol. Geniet ervan vandaag, want we hebben vandaag alleen maar lekkere nummers.

Dat, als je nu binnenkomt, als je nu inschakelt, dan heb je alweer twee lekkere nummers gemist. We gaan vandaag het over de zomer hebben. We gaan het over zon hebben en allemaal lekkere nummers die daarmee te maken hebben. Kevin komt naar de studio zo. En dus die horen we zo direct. We beginnen eerst met het nieuwe Centerline en Walking into Sunshine.

Ja, we hebben eindelijk een gast in de studio. Kevin is binnen. Na het nieuws van het half uur zullen we eventjes een babbeltje doen. We hebben net Circles gehoord. Circles, de zon is ook rond. Dus dat hoort ook bij de zon. En dit is Sun met Sun is Here.

0: uit de 70s, 80s en 90s. Een avond vol soul, disco, funk en R&B.
1: Timon van Amstel.
2: Jam FM, where the magic is in the music.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
4: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekkala. In verschillende regio's in het land is het op één na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ouder Amstel nieuwsupdate.
5: Korting op kaarten voor Theater De Landing en sportvelden in Amstelveen worden verkocht. Mijn naam is Maurice Becker. Theaterliefhebbers kunnen nog tot en met dinsdag 30 juni korting krijgen op kaarten voor Theater De Landing in Uilenstede. Door een verbouwing van Schouwburg Amstelveen zijn de voorstellingen tijdelijk hier naartoe verhuisd. Populaire cabaretshows van onder meer Roentvonk en Veldhuis en Kemper zijn al uitverkocht. Voor muziek, dans, jeugdtheater en andere cabaretvoorstellingen zijn nog kaarten te verkrijgen. De sportvelden op Sportpark Escapade in de gemeente Amstelveen zullen worden verkocht. Leden van de voetbalvereniging stemmen hiermee in. De gemeente wil zo meer controle over de toekomst van het sportpark, waar ook andere sportclubs actief blijven. De gemeenteraad neemt op woensdag 1 juli een definitief besluit over de verkoop. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Jam FM. New music.
1: Ja, leuk dat je inschakelt op Jam FM. We zijn vandaag met de zon bezig. Vanmorgen alle deuren open, alle ramen open. En wij hebben dus thuis eigenlijk jammer genoeg geen airco. We hebben al arco, alle ramen kunnen open. En alle deuren kunnen open. Maar we zijn nog bezig met een nieuwe track daarvoor. Want het is te warm thuis. In de studio is het heerlijk, want we hebben een goede airco. En aangeschoven is Kevin bij mij. We gaan zo direct eventjes met hem praten. En kijken hoe het met hem is, want hij heeft ook nog nieuws voor ons. Dus dit is Change met Embrace Me Right Now.

0: Hey, we zijn live op de radio. Ik heb een gast bij me en dat is Kevin Tijdsma.
1: Yes.
0: Leuk dat je er bent op vrijdagochtend en je bent ontsnapt aan de hitte.
1: Ja, ik ben ontsnapt aan de hitte. Het is voor mij nieuw hier om op de vrijdag te zijn. Normaal natuurlijk altijd op de woensdag. En ik dacht, ik kom even kijken hoe het hier is met de hitte, want het is hier een stuk beter dan thuis.
0: Ja, en superleuk dat je er bent. Je bent een zoon van een goede vriend van mij. Die zitten momenteel volgens mij in de auto, hadden we net.
1: Ja.
0: Lucas en Angelique.
1: Ja, of ze stappen vandaag in de auto. Maar in ieder geval terug van de vakantie.
0: Ja, dus misschien dat ze luisteren. En degene die... Ik hoor dat er zoveel mensen luisteren op vrijdagochtend.
1: Ja.
0: Dus Kevin die komt ook langzaam met goed nieuws.
1: Ja. Nee, ik dacht natuurlijk voor de mensen die op woensdag wel eens luisteren, ben ik een tijdje absent geweest. En ik was natuurlijk druk bezig met mijn scriptie. En die heb ik gisteren gehaald. Ik heb hem verdedigd. En ik heb een 7, dus ik ben blij. Ik heb eigenlijk vrije tijd. Ik kan weer terug bij Jam. En super blij mee.
0: Super, nou gefeliciteerd. Je hoeft dus geen her meer te doen?
1: Nou, misschien wel één klein toetje van vorig jaar. Maar een Pieter Peuter toetje, maar die heb ik volgende maand wel. Dan ben ik helemaal klaar.
0: Oké, en ga je dan wat meer voor de radio doen?
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik heb ook al een aantal sollicitaties uitgestuurd. Bij andere stations voor echt werk, zeg maar. Dit is natuurlijk allemaal hobbymatig.
0: Ja.
1: En dan gaan we kijken waar we belanden.
0: En je zat bij Radio NL, toch?
1: Ja, ik heb stage gelopen bij 100% NL, ja, klopt.
0: En daar zat vrouwtje toch met...
1: Nee, dat is bij Radio 10.
0: Ik dacht dat je die weggepest had, want die ging weg.
1: Nee, die heb ik niet weggepest, nee. Hey, onze dorpsgenoot Ingrid Jans is daar de ochtendshow en die, daar liep ik stage.
0: Ah, wat leuk. Maar daar hebben ze geen ruimte nu voor jou?
1: Nee, dat niet. Het was ook niet helemaal wat ik zocht.
0: Nee.
1: Ik wil iets meer de journalistiek gestudeerd. Dus ik wil ook wel iets meer een beetje de nieuwsinhoudelijke kant op. Was wel heel leuk hoor, maar commercieel radio misschien niet helemaal.
0: Ja, maar ik hoor bij Jam dat er ook een advertentie is, toch? Voor een Noord-Holland, of het was het?
1: Ja, nee, streek 44.
0: Ja, streek 44.
1: Ja, klopt. Nou, daar ga ik volgende week heen.
0: Echt?
1: Ja, gesprek mee.
0: Wat is het eigenlijk, streek 44?
1: Ja, het is van de regio, of de regionale zender van... hoe heet het daar? Kom even niet op. Haarlemmermeer, Oude Amstel en Duivendrecht. Nee, daar zegt uit Hoorn. Dus dat stukje eronder, zeg maar.
0: Oké, en ja. Maar moet je dan apart of word je getipt? Of,
1: ja, dan gaan we gewoon nieuws maken voor de plaatselijke omroep.
0: Leuk, zit Julia daar ook al?
1: Ja, daar zit Julia ook, ja.
0: Ja,
1: ja, volgens mij wel.
0: En die kan jou nog wat een en ander leren misschien.
1: Nou, misschien kan ik haar nog wat leren.
0: We gaan even door naar de volgende plaat en we komen straks weer even terug. Jam FM.

dat was de schuurplaat. Niet aangekondigd, achteraf. Elke week hebben we een plaat die tegen de muziek aanschuurt. En dat was de schuurplaat van vandaag, Oliver Heldens. Oliver Heldens, ook wel bekend als

0: Rodgers.
1: En Nile Rodgers, die vinden we weer terug in het andere nummer wat hij ook geproduceerd heeft. Misschien volgende week of de week daarna. Met een nummer van Kiss. Dit is Diodato. SOS, Fire in the Sky.

0: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Odi Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN Odi. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Online en

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkt in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekkala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken. Dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkten ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokte branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen. Het weer. Volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: Sportwethouder ziet behoefte aan betere sporthal bij MBCA. En verkeerscamera meet drukte op Amstelplein. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Sportwethouder Floor Gordon bezocht afgelopen zaterdag tijdens de Amstelveen Basketbalclub 2026 basketbalclub MBCA en sprak over de groei van de club en de behoefte aan een passende sportaccommodatie. Ook ging het over de sterke jeugdopleiding en het belang van sport voor Amstelveen. Aan het toernooi deden 10 jeugdteams uit het hele land mee. Later dit jaar viert MBCA het 25-jarig bestaan. De gemeente Uithoorn plaatst volgende week een verkeerscamera in de straat Amstelplein om een week lang het verkeer te tellen. De camera registreert dag en nacht hoeveel voetgangers, fietsers, auto's en vrachtwagens de straat gebruiken. Kentekens en personen zijn niet herkenbaar en de camera meet ook geen snelheid. De telling moet duidelijk maken wanneer het drukst is en hoe de straat wordt gebruikt. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend.

gaan. Daar zijn we weer na het nieuws. Dit is Shak Attack met een nummer over de zomer, Summer Sky. We gaan zo direct nog even babbelen met Kevin. En daar komen we na deze plaat op terug.

0: Ja, daar zijn we weer.
1: Ja, ja, daar zijn we weer.
0: We hadden het nog niet gehad over de muziek zelf. Wat is jouw genre? Wat is, vind jij leuk?
1: Wat ik draai of wat ik echt thuis?
0: Wat je thuis of in de auto draait?
1: Nou, ik heb nu een Prodigy shirt aan, maar het is...
0: Prodigy, oké. Okay.
1: Dat vind ik wel lekker. Ja, ben ik helemaal niet wat hier gedraaid. Ik ben echt een Black Sabbath fan. En een beetje die jaren 70s, early metal, early hard rock. Daar hou ik weer van. Motorhead en zo.
0: Wow.
1: Dat is wat ik thuis veel luister. Maar voor als ik naar een festival ga, dan vind ik het heerlijk om een technootje, een house. Jeugd tegenwoordig vind ik ook wel leuk. Gaat bij mij echt alle kanten op.
0: Oké, ben je ook wel eens naar zo'n rockfestival geweest?
1: Dat dan eigenlijk niet. Omdat ik niet echt vrienden heb die ook van die muziek houden. Dus
0: hallo,
1: ja.
0: Kiss.
1: ja, dat is waar. Maar ja, trouwens, hadden wij niet met mijn vader wat gepland binnenkort en Thomas?
0: En wij hebben het gepland. Ik heb kaartjes geregeld voor Modest Finest.
1: Dat was het, ja.
0: In Q Factory gaan we naartoe. In augustus volgens mij.
1: Augustus.
0: Modest Finest heb ik ooit gezien op het Museumplein. Met je vader, met Lucas. En dat was het voorprogramma, was Johnny Keaton Watson.
1: Oh, ja, dit heb je wel verteld, ja.
0: Hij speelde toen de basgitaar, die bassist, die had zijn duim gebroken.
1: Ja.
0: En die moest dus bassen met een gebroken duim. Dat was echt super gaaf om te zien. Maar festivals, je had net over een festival waar je naartoe gaat.
1: Ja, ik ben zelf niet een enorme festivalganger. Ik vind het vaak iets te veel menigte. Maar ik ga wel naar Into the Woods. En dat is in Amersfoort. Dat is, zoals het zegt, in een bos. Dan heb je allemaal van die hele kleine paadjes. Het is een beetje versierd als de Efteling. En dan helemaal over lichtjes en beesten. En dan lopen allemaal mensen in pakken rond. En daar een beetje techno-house. Overal tussendoor kleine stages. Vind ik heel leuk.
0: Maar ze lopen in pakken rond, zeg je, verkleed?
1: Ja, verkleed. Als een kraai en als een
0: dier.
1: Ja, en van alles. Ook gewoon als noem je iets, een joker, een minstreel, weet je wel. Ja, het is heel apart, maar het is wel leuk. Of een draak.
0: Nou, festivals waar het een beetje vergelijkbaar mee is. Defcon is net afgelast vandaag.
1: Joe, heb je gezien wat ze aan het doen zijn daar? Ja, de boel aan het afbreken.
0: Ja, jammer is dat. Ik ben ooit naar Defcon geweest, een aantal jaar geleden. En het was echt zo te gek. Maar ook daar kwam ik Asterix en Obelix tegen. En robots en weet ik wat.
1: Vooral die stages daar zijn toch helemaal mooi opgebouwd en alles?
0: Onvoorstelbaar. Het was ook met de N-show. En ik heb toen de Earthquake meegemaakt. En met van links naar rechts.
1: Oh ja. Was je daarbij?
0: Ja, was ik bij.
1: Oh,
0: ja. En dat was een hele kop erboven ons. Nou, die maakte minder lawaai dan wij zelf.
1: Oké. Okay.
0: En afgelopen week was ik nog op de Slotenplas. Met Mr. Garden.
1: Oh ja, Mr. Garden ben ik ook wel eens geweest, ja.
0: Allemaal nieuwe DJ's.
1: Ja, leuk. Maar vet. Nou, er komt genoeg een hoop aan.
0: Er komt genoeg aan. Ik heb een nummertje wat erbij past. Het is niet helemaal het genre, maar we kunnen hem er wel in, denk ik. Dit is Faithless met Insomnia.
2: New music. Jam FM.

0: Ja, dit was een rare actie hier in de studio.
1: Censuur.
0: Censuur lijkt het op, ja.
1: Ik vind het heel apart.
0: We gingen Insomnia van Fateless instarten en floep voor floep. Het was Tina Marie met Squarebiz.
1: Ik denk dat iemand van bovenaf ons aan het saboteren is. Want dit klopt er niet.
0: Nee, van ons bovenaf of van helemaal bovenaf?
1: Nee, van Jam FM. Ja.
0: En we hadden het erover dat we naar festivals waren geweest. En ook, we kwamen erachter dat we allebei naar Fateless waren geweest. Vorig jaar.
1: Was het 2 jaar geleden?
0: Twee jaar geleden ook. Was het in Paradiso?
1: Oh nee.
0: Ben ik ook geweest.
1: Maar in de AFAS was het.
0: Het was in de AFAS.
1: Ja, ja, ja, ik vond het geweldig.
0: En ook dat ze die projectie hadden van
1: Maxi Jazz.
0: Maxi Jazz achterop op het podium. En zij is natuurlijk geweldig op die toetsen.
1: Ja.
0: Dus we wouden het jullie eigenlijk niet onthouden. En we proberen het nog een keer.
1: Ja, we proberen het gewoon nog een keer. Fateless.
0: Komt-ie.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekala. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Openluchtvlooienmarkt in Ouderkerk aan de Amstel. En verbazing over stoppen met de plannen voor een asielzoekerscentrum. Mijn naam is Maurice Becker. Aanstaande zondag is bij de Ouderkerkerplas in Ouderkerk aan de Amstel een openluchtvlooienmarkt en kofferbakverkoop. Er doen ongeveer 160 verkopers mee. Bezoekers vinden er tweedehands spullen, speelgoed en huisraad. De markt is gratis en open van 9 tot 4 uur. Standhouders kunnen een kraam huren of spullen verkopen vanuit hun auto. Het gemeentebestuur van Amstelveen is verbaasd dat COA stopt met de plannen voor een asielzoekerscentrum. Dit zou komen op de grens van Amstelveen en Uithoorn. Het COA, Centraal Orgaan Opvang, regelt de opvangplekken voor asielzoekers. Volgens wethouder Tiara is de locatie juist eerder goedgekeurd. Tussen de gemeente en het orgaan zijn opnieuw gesprekken gewenst. De uitkomst daarvan kan belangrijk zijn voor de toekomst van de opvangplekken in Amstelveen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: We hebben het toch even met Kevin over de muziek gehad. Ik vroeg hem net van hoe stel jij eigenlijk de muziek samen voor jouw uur?
1: Ja, als ik op woensdagavond draai, heb ik gewoon eigenlijk dat ik me ietsje zachter nog. Ja, dankjewel. Dan ben ik, ja, het is natuurlijk, Jam FM is ook voor mij wel zoeken. Hè? Het is natuurlijk niet allemaal muziek van mijn generatie. Dus ik ga dan, ja, wat ik tegenkom online of wat ik hoor als ik uitga, zijn vaak remixen van oude platen. Dus dan kan ik, mm-hmm. Dan kan ik die mooi meenemen, Jam FM.
0: Ja.
1: En wat ik ook doe is, dat is ook een rubriekje bij mij. Kijken wat er nog in de oude platenbak zit. Bij mij, of bij mijn vriendin, of bij mijn vader. Dus gewoon kijken wat er ligt.
0: Ja, want jij hebt ook nog echt platen?
1: Ja, een paar zijn van jou zelfs. Daar staat jouw naam nog op. Die mijn vader gewoon gejat van jou.
0: Geript. Oké. Nee, ik heb echt geen platen weg. Ik heb ook geen pick-up.
1: Heb je dat echt niet?
0: Nee.
1: Oh, dan hoef je zo niet terug te geven.
0: Nee, dat hoeft dat niet. Ik heb er niks aan, nee.
1: Hoezo heb je dat niet?
0: Ik heb ooit geld nodig gehad.
1: Ah.
0: En toen heb ik eigenlijk al mijn platen heb ik gewassen. En ik heb ze allemaal verkocht in een tweedehands zaak in Van Wouwstraat. Volgens mij zit die er nog steeds.
1: Okay, dat weet ik niet. Ik ga niet heel vaak naar Van Wouw.
0: Ja, en ik dacht Crescendo of zo dat die heette. En al mijn platen, ik denk dat ik misschien 50 of zo verkocht heb. En uiteindelijk kreeg ik gewoon 3/4 voor. Ja. Dus ook niks nog.
1: Helemaal niks waard.
0: Mijn pick-up weg en mijn hele stereo. En later toen ik trouwde, toen had ik natuurlijk een hele stereo-installatie. Mm-hmm. Maar dat was niet zeg maar wat in het huis paste. Bleek.
1: En, dus die heb je ook verkocht?
0: Die is ook verkocht. Dus ik heb eigenlijk nog maar 2 JBL's. That's it.
1: En wel modern.
0: Ja, extreem gewoon. Ja. En ik heb eigenlijk niks meer wat de kast in moet. Het laatste nummer. Niet het laatste nummer. Het volgende nummer is van Domenica.
1: Is dit mijn verzoekie?
0: Ja, dat is jouw verzoekje.
1: Dankjewel.
0: Dus die gaan we instarten. Gotta let you go. Leuk dat je er was.
1: Genieten.
0: En dan kom ik een keertje terug.
1: Ja, bij jou. Komt helemaal goed.
0: Oké. Okay.
2: The magic of summer. Jam FM.

0: Gotta Let You Go. Het volgende nummer is van George Clinton, mijn oude vriend. Waar ik vaak naartoe ben geweest in Paradiso. Samen met de vader van Kevin zijn we daar vaak naartoe gegaan. En ook nog sneaky. We hebben een keertje 100 gulden nog, denk ik, moeten betalen. Aan de bassist. Die zei, nee, dan zet ik jullie wel op de guestlist. En nou, 200 gulden betaald. En Lucas zei, volgens mij gaat hij dat nooit doen. Dus wij op een gegeven moment, de zaal ging open. En wij naar de guestlist. Nou, de guestlist stond er denk ik 300 namen op. En zoeken. En Lucas Tijdsma en Rick van Tol moesten we zoeken.
1: Stonden wel op?
0: Stonden erop.
1: Oh.
0: Maar hij moest even zoeken. En wij dachten, nou, dat is natuurlijk niks. We moeten alsnog een kaart kopen. Maar wij naar binnen. En toen bleek dat degene die... het was dus een bassist. En die stond daar in zijn trouwjurk. En die stonden er ons, joh, het was geweldig. Er waren mensen in luiers. En het was echt een happening altijd met George Clinton. Hij is nu wel over de 75 volgens mij. Dus ik zie alleen nog maar foto's dat hij zit te vissen.
1: Oké, nou ja, een mooie tijdverdrijf.
0: Maar dit is het nummer wat hij nog pas heeft uitgebracht met Randy Skinner. Het is Make It Funky.

0: Jam FM. It's summer. 104.9 FM.
1: Ja, het is alweer het laatste nummer. De twee uur zijn alweer om. Het is jammer. Kevin is alweer naar huis. Want er kwam een pakketje waar je op tijd voor naar huis moest. Superleuk om hem even hier te hebben. Ik heb beloofd dat ik even terugkom bij hem op de woensdagavond. Want Kevin draait van 7 tot 8. Dat ik even langs kom een keertje. Om even te kijken hoe hij het doet. Nou, wees allemaal lief van elkaar dit weekend. Kijk naar elkaar om. Zijn er mensen die het te heet hebben? Zorg dat je ijskontjes hebt. Regel wat. Veel plezier nog dit weekend. Tot volgende week.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
13: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ook komt er een generieke korting als de beloofde vermindering van stikstofuitstoot er niet komt. Dat betekent dat in het uiterste geval alle bedrijven in Nederland minder koeien mogen houden. De stikstofuitstoot in de landbouw moet met 42-46% verlaagd worden ten opzichte van 2019. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. Het gaat om Oekraïners die nieuw naar de EU komen. Dienstplichtige Oekraïners kunnen wel nog altijd asiel aanvragen via de gebruikelijke EU-procedure. Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de EU onder speciale opvangregels. Daarmee hebben ze recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De Belgische justitie wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. Bij de explosie in Luik vielen geen slachtoffers, wel was er grote materiële schade. Later dook een filmpje van de explosie op, daarin was een gemaskerd figuur te zien. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkte in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. Het weer. Volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Bibliotheek Amsteland staat stil bij Katie Kotti. En weekendlang flinke verkeershinder door afsluitingen A4 en A10 Zuid. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De Bibliotheek Amsteland organiseert rond Katie Kotti verschillende activiteiten om stil te staan bij de afschaffing van de slavernij en de betekenis daarvan nu. Bezoekers kunnen onder meer naar een voorleesfeest met schrijver Ivan Kudogan, een boekentafel op het Katie Kotti Festival in Kudelstaart en een bijeenkomst over familiegeschiedenis en het slavernijverleden in Amstelveen. Met de activiteiten wil de bibliotheek ruimte bieden voor ontmoeting, verdieping en gesprek. Meer informatie en tickets zijn te vinden via de agenda van de Bibliotheek Amsteland. Amsterdam moet dit weekend rekening houden met flinke verkeershinder door afsluitingen op de A4 en A10 Zuid vanwege werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdag 26 juni 10 uur 's avonds tot maandag 29 juni 5 uur 's ochtends zijn meerdere wegen dicht en kan de extra reistijd oplopen tot een uur. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de A5, A9 en A2 en gele borden langs de weg geven de routes aan. Wie de drukte wil vermijden kan gebruik maken van het openbaar vervoer of deelvervoer met korting. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde Tom Brown, Funkin, For Jamaica en net Lakeside. Fantastic Voyage. In dit uur alleen maar lekkere classics. Straks Marvin Gaye. Eerst LTD.

Cave was dat. Sexual Healing. Tot aan de break. Het rustige So What van Ronnie Jordan. Eerst Hit and Run. Total Contrast. Uitgebracht in het najaar van 1985. Het nummer volgde op hun eerdere clubhits en behaalde een 41ste plek in de

0: Funky. Het nieuws van 12:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus eurocommissaris Magnus Brunner. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuwe tentoonstelling geopend in Museum Amsteland en zwarte buizen in Sloten bij metrostation Van der Madeweg. Mijn naam is Maurice Becker. Wethouder van de gemeente Ouder Amstel, Jeroen Klaassen, heeft vrijdag een nieuwe tentoonstelling geopend in het Museum Amsteland. De tentoonstelling laat zien hoe mensen vroeger leefden. De expositie gaat ook over onderzoek over de kerkheuvel van de Amstelkerk in Ouderkerk, de oudste plek van Amsteland. Als bezoeker zie je oude vondsten, foto's en film en resultaten van modern grondonderzoek. Museum Amsteland is open van vrijdag tot en met zondag tussen 1 en 4 uur. In de sloten bij metrostation Van der Madeweg liggen sinds kort zwarte buizen met een rode streep. Deze beschermen elektra- en databekabeling, welke nodig zijn voor bouwprojecten rondom het gebied van Entrada. De rode streep laat zien dat de buizen bedoeld zijn voor elektriciteitskabels. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

Howard Hewitt was dat, een Challenger. En daarvoor nog Sheena Easton en de Lover in Me. Ik heb deze nog voor je, tot aan de break. All Fall Down van 5 Star. Uitgebracht ook al in het jaar 1985. Mooie plaat hebben ze gemaakt in 1985.

0: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je

0: graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ook komt er een generieke korting als de beloofde vermindering van stikstofuitstoot er niet komt. Dat betekent dat in het uiterste geval alle bedrijven in Nederland minder koeien mogen houden. De stikstofuitstoot in de landbouw moet met 42-46% verlaagd worden ten opzichte van 2019. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. Het gaat om Oekraïners die nieuw naar de EU komen. Dienstplichtige Oekraïners kunnen wel nog altijd asiel aanvragen via de gebruikelijke EU-procedure. Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de EU onder speciale opvangregels. Daarmee hebben ze recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De Belgische justitie wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. Bij de explosie in Luik vielen geen slachtoffers, wel was er grote materiële schade. Later dook een filmpje van de explosie op, daarin was een gemaskerd figuur te zien. En het défilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het défilé in Den Haag afnemen. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door, daar is de koning bij aanwezig. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het défilé niet doorgaat. Veteranen hebben volgens hem het hele jaar naar het moment uitgekeken. Het weer. In de beeld is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Sportwethouder ziet behoefte aan betere sporthal bij MBCA. En verkeerscamera meet drukte op Amstelplein. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Sportwethouder Floor Gordon bezocht afgelopen zaterdag tijdens de Amstelveen Basketbalclub 2026 basketbalclub MBCA en sprak over de groei van de club en de behoefte aan een passende sportaccommodatie. Ook ging het over de sterke jeugdopleiding en het belang van sport voor Amstelveen. Aan het toernooi deden 10 jeugdteams uit het hele land mee. Later dit jaar viert MBCA het 25-jarig bestaan. De gemeente Uithoorn plaatst volgende week een verkeerscamera in de straat Amstelplein om een week lang het verkeer te tellen. De camera registreert dag en nacht hoeveel voetgangers, fietsers, auto's en vrachtwagens de straat gebruiken. Kentekens en personen zijn niet herkenbaar en de camera meet ook geen snelheid. De telling moet duidelijk maken wanneer het drukst is en hoe de straat wordt gebruikt. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

1979 is een druk jaar voor Lakeside, want naast medewerking aan platen van labelmakers Carrie Lucas en The Whispers brengen ze ook hun derde album Rough Riders uit. Het grootste succes kreeg Lakeside uiteraard met het album Fantastic Voyage uit 1980, met daarop de gelijknamige singlehit

Amiga was dat en Lady Your Dynamite. Gail Adams was naast zangeres ook een verdienstelijk stand-up comedian en autocoureur. In 1979 ging Gail samenwerken met Willie Lester en Rodney Brown, die voor Prelude Records al samenwerkten met Sharon Brown en Bobby Thurston. Dat leidde in 1980 tot het album Gail Adams met de clubhit Your Love is a Lifesaver.

0: Den Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus eurocommissaris Magnus Brunner. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. En het défilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het défilé in Den Haag afnemen. Het weer. In de Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Korting op kaarten voor Theater De Landing en sportvelden in Amstelveen worden verkocht. Mijn naam is Maurice Becker. Theaterliefhebbers kunnen nog tot en met dinsdag 30 juni korting krijgen op kaarten voor Theater De Landing in Uilenstede. Door een verbouwing van Schouwburg Amstelveen zijn de voorstellingen tijdelijk hier naartoe verhuisd. Populaire cabaretshows van onder meer Roentvonk en Veldhuis en Kemper zijn al uitverkocht. Voor muziek, dans, jeugdtheater en andere cabaretvoorstellingen zijn nog kaarten te verkrijgen. De sportvelden op Sportpark Escapade in de gemeente Amstelveen zullen worden verkocht. Leden van de voetbalvereniging stemmen hiermee in. De gemeente wil zo meer controle over de toekomst van het sportpark, waar ook andere sportclubs actief blijven. De gemeenteraad neemt op woensdag 1 juli een definitief besluit over de verkoop. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

Ashanti met het lekkere Foolish. Daarvoor ook nog Ed Mount en Rocket Coot. Voordat American Gypsy American Gypsy werd, speelden de bandleden afzonderlijk van elkaar bij onder andere Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Santana, Barry White en Frank Zappa. Wie? Nou, die dus. Dus het waren niet de eerste de beste. Onder de naam Pasadena Ghetto Orchestra beginnen ze in Europa een muziekcarrière en komen terecht in Maastricht, waarna ze hun groepsnaam veranderen in American Gypsy. Het debuutalbum is Gypsy. In 1979 wordt I'm Okay, You're Okay uitgebracht. Mijn meest favoriete nummer van hun is dit. You're In My System, de remix hier uit 1979.

American Gypsy hoorde je al met You're In My System en net Tevin Campbell en Can We Talk. De Chimes uit Schotland werden bekend dankzij hun hits 1, 2, 3, Heaven en een cover van U2's I Still Haven't Found What I'm Looking For. Alle uit 1990 en te vinden op hun debuutalbum The Chimes. Leuk om er even bij te vertellen dat ik in 1994 uitgezonden ben geweest als militair naar Bosnië. Ik had die cd meegenomen en laten horen in de bar. Ja, we hadden daar een bar. Maximaal 2 biertjes. En ik kan je melden dat die cd zeer populair was onder mijn collega's. Ja. Oké, dit was hem. Blijf lekker luisteren naar JamFM.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op

0: A3 en A4, documentprinter.nl.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
5: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering. Dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dit vanwege hoge kosten, zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er sluiten mogelijk fabrieken in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers. Op het door Rusland bezette Oekraïense schiereiland de Krim is de noodtoestand uitgeroepen. Het openbaar leven op de Krim wordt ontregeld door Oekraïense aanvallen. De autoriteiten op de Krim maakten eerder al bekend dat particulieren geen brandstof meer mochten kopen. Zomerkampen voor kinderen zijn afgeblazen. Rusland annexeerde de Krim in 2014. De regio is populair bij Russische toeristen, maar dient ook als uitvalsbasis voor de Russische krijgsmacht. Het elektriciteitsnet in Brabant gaat vanaf 1 juli op slot. Alle nieuwe aanvragen voor kleinverbruikers, zoals nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, komen op een wachtlijst. Volgens netbeheerder Enexis verandert de manier waarop de ruimte op het stroomnet wordt toegewezen. Aanvragers met maatschappelijke prioriteit, zoals de politie en ziekenhuizen, krijgen voorrang. Brabantse nieuwbouwprojecten die hun aansluiting al hadden aangevraagd, behouden hun plek. En het defilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het defilé in Den Haag afnemen. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Daar is de koning bij aanwezig. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het defilé niet doorgaat. Veteranen hebben volgens hem het hele jaar naar het moment uitgekeken. Het weer. In de Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover het radionieuws.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Amsterdam opent gratis koelteplekken tijdens hitte. En Juliana Sitaram wordt nieuwe kinderburgemeester van Aalsmeer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Amsterdam opent speciale koelteplekken waar mensen gratis kunnen afkoelen, water drinken, naar het toilet gaan of even uitrusten. De locaties zijn te vinden op de nieuwe koeltekaart van de GGD en zijn onder meer bibliotheken, supermarkten en theaters. De koelteplekken maken deel uit van het Amsterdams hitteplan dat extra hulp biedt aan mensen die kwetsbaar zijn voor extreme hitte. Door klimaatverandering komen hete dagen steeds vaker voor en blijft de warmte in de stad langer hangen. De 10-jarige Juliana Sitaram van IKC Triade is gekozen tot nieuwe kinderburgemeester van Aalsmeer. Zij wil zich onder meer inzetten voor meer aandacht voor cyberpesten op school en armoede onder kinderen. De jury was onder de indruk van haar voorbereiding, ideeën en manier van voorzitten. Juliana wordt op 25 juni officieel benoemd en neemt dan de ambtsketen over van de huidige kinderburgemeester Marije van Dijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
7: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
8: Wij zijn Jam FM.
9: Ook
4: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
8: This is the jamming summer.

Mr. PJ Morton. I'm so lonely. In de Flashback Show. Daarvoor hoorde je Mai Tai uit 1984 en The Rules of Love. Nu is het tijd voor nieuw werk met Justin Garner. En hier is Girls Girl.

0: van half drie.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering. De Duitse autofabrikant doet dit vanwege hoge kosten, zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Op het door Rusland bezette Oekraïnse schiereiland de Krim is de noodtoestand uitgeroepen. Het openbaar leven op de Krim wordt ontregeld door Oekraïnse aanvallen. Het elektriciteitsnet in Brabant gaat vanaf 1 juli op slot. Alle nieuwe aanvragen voor kleinverbruikers, zoals nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, komen op een wachtlijst. Volgens netbeheerder Enexis verandert de manier waarop de ruimte op het stroomnet wordt toegewezen. En het défilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het défilé in Den Haag afnemen. Het weer. In de Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Openluchtvlooienmarkt in Ouderkerk aan de Amstel. En verbazing over stoppen met de plannen voor een asielzoekerscentrum. Mijn naam is Maurice Becker. Aanstaande zondag is bij de Ouderkerkenplas in Ouderkerk aan de Amstel een openlucht vlooienmarkt en kofferbakverkoop. Er doen ongeveer 160 verkopers mee. Bezoekers vinden er tweedehands spullen, speelgoed en huisraad. De markt is gratis en open van 9 tot 4 uur. Standhouders kunnen een kraam huren of spullen verkopen vanuit hun auto. Het gemeentebestuur van Amstelveen is verbaasd dat COA stopt met de plannen voor een asielzoekerscentrum. Dit zou komen op de grens van Amstelveen en Uithoorn. Het COA, Centraal Orgaan Opvang, regelt de opvangplekken voor asielzoekers. Volgens wethouder Tiara is de locatie juist eerder goedgekeurd. Tussen de gemeente en het orgaan zijn opnieuw gesprekken gewenst. De uitkomst daarvan kan belangrijk zijn voor de toekomst van de opvangplekken in Amstelveen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op JamFM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij JamFM.

Hey, leuk dat je luistert, de Flashback Radio Show. Penny Ford uit 85, Change Your Wicked Ways. Dat was een dubbele A-kant. De andere kant was namelijk Dangerous. Ook een remix version stond op diezelfde 12 inch. Nu gaan we een nieuwe track draaien van Carmen Alexis. En als je de tekst niet helemaal meer weet, maakt niet uit. Dan doe je maar gewoon van Nana, Nana, Nana. Hier is Nana.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen.

0: heerlijk geslapen.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. Oud-minister Arie Slob noemt het onbegrijpelijk dat er is bezuinigd op de voorbereiding op een nieuwe pandemie. Volgens hem dreigen bij een volgende gezondheidscrisis dezelfde problemen als tijdens corona, als het kabinet die bezuinigingen niet volledig heeft teruggedraaid. Slob pleitte tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona ook voor betere ventilatie op scholen, zodat de lessen bij een nieuwe pandemie sneller kunnen doorgaan. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers van de zware aardbevingen van woensdag. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio is uitgeroepen tot rampgebied. Internationale hulp is onderweg. Er zijn al teams van reddingswerkers uit onder meer de VS, Mexico en de Dominicaanse Republiek gearriveerd. Ziekenhuizen en reddingsdiensten hebben grote moeite om de ramp het hoofd te bieden. En Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering, dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dat vanwege de hoge kosten, de zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er gaan mogelijk fabrieken dicht in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers in dienst. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: Bibliotheek Amsterdam staat stil bij Katie Kotti. En weekendlang flinke verkeershinder door afsluitingen A4 en A10 Zuid. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De Bibliotheek Amsterdam organiseert rond Katie Kotti verschillende activiteiten om stil te staan bij de afschaffing van de slavernij en de betekenis daarvan nu. Bezoekers kunnen onder meer naar een voorleesfeest met schrijver Ivan Kudogan, een boekentafel op het Katie Kotti Festival in Kudelstaart en een bijeenkomst over familiegeschiedenis en het slavernijverleden in Amstelveen. Met de activiteiten wil de bibliotheek ruimte bieden voor ontmoeting, verdieping en gesprek. Meer informatie en tickets zijn te vinden via de agenda van de Bibliotheek Amstelveen. Amsterdam moet dit weekend rekening houden met flinke verkeershinder door afsluitingen op de A4 en A10 Zuid vanwege werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdag 26 juni 10 uur 's avonds tot maandag 29 juni 5 uur 's ochtends zijn meerdere wegen dicht en kan de extra reistijd oplopen tot een uur. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de A5, A9 en A2 en gele borden langs de weg geven de routes aan. Wie de drukte wil vermijden, kan gebruik maken van het openbaar vervoer of deelvervoer met korting. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: half vier.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Oud-minister Arie Slob noemt het onbegrijpelijk dat er is bezuinigd op de voorbereiding op een nieuwe pandemie. Volgens hem dreigen bij een volgende gezondheidscrisis dezelfde problemen als tijdens corona, als het kabinet die bezuinigingen niet volledig heeft teruggedraaid. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers van de zware aardbevingen van woensdag. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. En Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuwe tentoonstelling geopend in Museum Amsteland en zwarte buizen in Sloten bij metrostation Van de Madeweg. Mijn naam is Maurice Becker. Wethouder van de gemeente Ouder Amstel, Jeroen Klaassen, heeft vrijdag een nieuwe tentoonstelling geopend in het Museum Amsteland. De tentoonstelling laat zien hoe mensen vroeger leefden. De expositie gaat ook over onderzoek over de kerkheuvel van de Amstelkerk in Ouderkerk, de oudste plek van Amsteland. Als bezoeker zie je oude vondsten, foto's en film en resultaten van modern grondonderzoek. Museum Amsteland is open van vrijdag tot en met zondag tussen 1 en 4 uur. In de sloten bij metrostation Van de Madeweg liggen sinds kort zwarte buizen met een rode streep. Deze beschermen elektra- en databekabeling, welke nodig zijn voor bouwprojecten rondom het gebied van Entrada. De rode streep laat zien dat de buizen bedoeld zijn voor elektriciteitskabels. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op JamFM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

En zo raken we alweer aan het laatste gedeelte van de Flashback Radio Show van deze week. Door de Rafael Cameron. En het was een albumtrack genaamd Boogie's Gonna Get You. Hey, Newark, another taste. And let's run into love.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
14: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan.

0: en met fantastische live artiesten. The Groove Music Cruise. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Er is een nieuw hitterecord voor juni gemeten, want in Eindhoven is het 38,2 graden geworden. Daarmee is het oude juni-record van 37,9 graden uit 1947 verbroken. Ook in Horst liep de temperatuur op tot 38 graden. Later vanmiddag kan het op sommige plekken zelfs 40 graden worden. Zo warm was het pas twee keer eerder, allebei in juli 2019. De reeks warmterecords van deze week hangt samen met de klimaatverandering. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Bruggen nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. En in 4 provincies geldt morgen opnieuw code rood vanwege de extreme hitte. Het gaat dan om Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, waar het lokaal 38 graden kan worden. In de rest van het land geldt code oranje, behalve op de Waddeneilanden. Door de hitte gebruiken Nederlanders ook veel meer drinkwater dan normaal. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen melden een recordverbruik. Het gaat om een toename van meer dan een derde vergeleken met de normale hoeveelheden water. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Sportwethouder ziet behoefte aan betere sporthal bij MBCA. En verkeerscamera meet drukte op Amstelplein. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Sportwethouder Floor Gordon bezocht afgelopen zaterdag tijdens de Amstelveen Basketbalclub 2026 basketbalclub MBCA en sprak over de groei van de club en de behoefte aan een passende sportaccommodatie. Ook ging het over de sterke jeugdopleiding en het belang van sport voor Amstelveen. Aan het toernooi deden 10 jeugdteams uit het hele land mee. Later dit jaar viert MBCA het 25-jarig bestaan. De gemeente Uithoorn plaatst volgende week een verkeerscamera in de straat Amstelplein om een week lang het verkeer te tellen. De camera registreert dag en nacht hoeveel voetgangers, fietsers, auto's en vrachtwagens de straat gebruiken. Kentekens en personen zijn niet herkenbaar en de camera meet ook geen snelheid. De telling moet duidelijk maken wanneer het drukst is en hoe de straat wordt gebruikt. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dankjewel.
0: Jam FM Traffic.
3: Laten we even een blik werpen op de weg. En daar kunnen we kort over zijn. Er staan geen files in onze regio. Let's get the show on the road.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
4: A place where the music never stops.
5: This is Jam FM.
6: Hello, I'm Brenda Jones of the Jones Girls, and I'm glad to be on Jam FM where the

0: Wat is het vandaag? Je luistert naar de Traffic Jam. En zojuist de Jones Girls en On Target. En onze dank gaat natuurlijk uit naar de voorganger Marcel Heergaarden. Marcel, dank je wel. En wat kan je transpireren, man?
1: Het is vrijdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Einde van je werkdag. Van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
3: Vrijdag.
1: Olaf van Tonen.
0: Nou, het zal je niet ontgaan zijn. Code rood is afgegeven door het KNMI. Je bent al rood als in dood. Het is trouwens voor het eerst dat code rood is afgegeven vanwege de hitte. Dus alvast gefeliciteerd daarmee. Er wordt geadviseerd om genoeg te drinken, maar geen alcohol dus. Heb ik nu al geen zin meer in de Vrijmibo, maar dat even terzijde. Verder is het ook nog internationale dag van de afkoeling. Wereldafkoelingsdag is een dag waarop we stilstaan. Hoe noodzakelijk is om je eten te kunnen afkoelen. Daardoor kunnen we ons voedsel langer en goed en veilig houden. En zorg dat we genoeg in eten. In huis kunnen halen om ons niet meer druk te hoeven maken over honger en onze portemonnee. En vandaag in 1974 wordt in de Verenigde Staten de streepjescode geïntroduceerd. Het zal wereldwijd de standaard worden voor de digitale productherkenning. En ook bij Jam FM is het tropenrooster ingevoerd. Ik zie net dat ik een uurtje eerder

0: plaat weer een keertje voor je te mogen draaien. Over lekkere platen gesproken. Daarvoor draaiden we Fonzie Thornton. Samen met Nile Rodgers en Bernard Edwards. Oftewel Chic and Change My Game. Op de laatste vrijdag van de maand draaien we in de Traffic Jam alleen maar dance classics. En superleuk dat je trouwens samen met mij je middag wilt doorbrengen. Laat je muzikaal verrassen. Hier bij de lokale omroep voor Oudekerk en Amstel, Duivendrecht en Waver.
1: He loves me. He loves me not.
0: Zo, leg hem daar maar neer.

0: van half vijf.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Er is een nieuw hitterecord voor juni gemeten, want in Eindhoven is het 38,2 graden geworden. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. En in 4 provincies geldt morgen opnieuw code rood vanwege de extreme hitte. Door de hitte gebruiken Nederlanders ook veel meer drinkwater dan normaal. Ruim een derde meer dan anders. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Korting op kaarten voor Theater De Landing en sportvelden in Amstelveen worden verkocht. Mijn naam is Maurice Becker. Theaterliefhebbers kunnen nog tot en met dinsdag 30 juni korting krijgen op kaarten voor Theater De Landing in Uilenstede. Door een verbouwing van Schouwburg Amstelveen zijn de voorstellingen tijdelijk hier naartoe verhuisd. Populaire cabaret-shows van onder meer Roentvonk en Veldhuis en Kemper zijn al uitverkocht. Voor muziek, dans, jeugdtheater en andere cabaretvoorstellingen zijn nog kaarten te verkrijgen. De sportvelden op Sportpark Escapade in de gemeente Amstelveen zullen worden verkocht. Leden van de voetbalvereniging stemmen hiermee in. De gemeente wil zo meer controle over de toekomst van het sportpark, waar ook andere sportclubs actief blijven. De gemeenteraad neemt op woensdag 1 juli een definitief besluit over de verkoop. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Ja, ook vanmiddag brengen jullie weer naar huis met de lekkerste smooth en funky tracks.

mensen die mij een beetje kennen. Weet ik helemaal gek ben van toeters in platen. Inderdaad, ik kan me soms ook heel lastig bedwingen om zelf niet een beetje te gaan toeteren als ik in de auto zit. Mark Sedane, hoe die er voorbij komen. En Baby Want You. Het is hier vrij warm hier in de studio van Jam FM. De wind geeft de zendmasttemperatuur 37 graden aan. Ik ga zo met een ontbloot bovenlijf even een uurtje in de supermarkt liggen, denk ik. Maar ik neem mijn luchtbed mee. Trouwens, de AWB komt ook met een weeralarm. Wegens de extreme hitte in een groot deel van het land. Ze zeggen neem water en ook een paraplu mee. Nou, een paraplu kan ik me eigenlijk niets bij voorstellen. Weten zij iets meer dan dat ik weet?

Gebroeders Mason hier op Jam FM. En I've got a double exposure. Je merkt het wel, ook vanmiddag persen we weer de lekkerste tracks uit de Jam FM computer. Zoals deze dus van Mason. Helaas pakken collega's deze plaat heel weinig op. Ik heb één keer DJ Blaze deze plaat horen draaien. Over DJ Blaze gesproken, je hoort hem vanavond tussen 10 en 12 hier in, op de lokale omroep voor Oude Kerk en Amstel, Duivendrecht en Waver, Jam FM. En hij heeft me verteld dat hij zijn programma gaat presenteren vanuit de tuin. Vanuit de tuin zelfs. Nou, succes. Zullen we even het badje opzetten, jongen? Hé, als je op je werk zit, nog even doorzitten.

0: 28 juni, The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: het aan.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Online.

0: ammoniak uitstoten. Lukt dat niet, dan volgen er strengere regels voor de sector. Zo schrijft landbouwminister Van Essen in de stikstofplannen voor de Tweede Kamer. De uitstoot moet rond kwetsbare natuurgebieden nog veel minder. Een halve kilometer rondom 85 stikstofgevoelige natuurgebieden, 20% extra stikstofvermindering. Het kabinet wil Nederland zo van het stikstofslot halen en kijkt volgend jaar of de doelen ook haalbaar zijn. En de industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten. Zo staat in de kabinetsplannen. Om dat doel te halen trekt het kabinet eenmalig 250 miljoen euro uit. De helft daarvan gaat onder meer naar schonere elektrische bouwmachines en maatregelen voor de scheepvaart en het wegverkeer. De andere 125 miljoen is bestemd voor de industrie, onder meer door met aanbestedingen die tientallen bedrijven dicht bij natuurgebieden de komende jaren veel minder te laten uitstoten. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. En Vlaanderen wil kinderen onder de 13 jaar geen toegang meer geven tot sociale media. De Vlaamse regering heeft daarvoor een wetsvoorstel goedgekeurd. Sociale mediabedrijven moeten de leeftijd van gebruikers beter gaan controleren. Volgens de regering zijn jonge kinderen nu onvoldoende beschermd tegen de schadelijke inhoud en de verslavende technieken. Ook in andere Europese landen groeit de steun voor strengere regels. In Duitsland adviseert een groep experts nu ook een minimumleeftijd van 13 jaar. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Amsterdam opent gratis koelteplekken tijdens hitte. En Juliana Sitaram wordt nieuwe kinderburgemeester van Aalsmeer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Amsterdam opent speciale koelteplekken waar mensen gratis kunnen afkoelen, water drinken, naar het toilet gaan of even uitrusten. De locaties zijn te vinden op de nieuwe koeltekaart van de GGD en zijn onder meer bibliotheken, supermarkten en theaters. De koelteplekken maken deel uit van het Amsterdams hitteplan dat extra hulp biedt aan mensen die kwetsbaar zijn voor extreme hitte. Door klimaatverandering komen hete dagen steeds vaker voor en blijft de warmte in de stad langer hangen. De 10-jarige Juliana Sitaram van IKC Triade is gekozen tot nieuwe kinderburgemeester van Aalsmeer. Zij wil zich onder meer inzetten voor meer aandacht voor cyberpesten op school en armoede onder kinderen. De jury was onder de indruk van haar voorbereiding, ideeën en manier van voorzitten. Juliana wordt op 25 juni officieel benoemd en neemt dan de ambtsketen over van de huidige kinderburgemeester Marije van Dijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Ja, dankjewel.
1: Jamfm Traffic.
3: We kijken even op de weg en ik heb geen meldingen voor je. Dat betekent dat je lekker kan doorrijden.
1: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

0: Ja, kijk maar even voor je. Je doet de Nick Straker Band. En het leuke...
1: Look straight ahead, keep moving straight ahead.
0: Look straight ahead, keep moving straight ahead. Doet me ineens denken aan, aan het andere nummer van Nick Straker. Dit wel, Walk in the Park. Misschien ook wel leuk om een keertje te draaien. Moet hem nog ergens hebben op vinyl. Deze was ook van vinyl, het Injection label. En ik heb even een vraagje voor je. Drink je wel genoeg vandaag? Want je weet het, uitdroging ligt op de loer. Hier in de studio is de Vrijmibo alweer los. Ik zou zeggen, regel jij wat bij de borrel, dan doen wij de muziek.
2: Het is vrijdag.
3: Aan het einde van je werkdag. Einde van je werkdag. Van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
4: Vrijdag.
2: Olaf van Tonen.
0: En inderdaad, het is gewoon weer vrijdag geworden. En we pakken even de menukaart erbij. Want wat gaan we nog meer voorschotelen hier bij de lokale omroep voor Oudekerk en Amstel, Duivendrecht en Waver. Straks tussen 6 en 7, 60 Minutes of Dance Classics. En ik heb al zijn platen al weggedraaid. Pieter Kuit, inderdaad, ga maar strepen in je playlist, Pieter. Vanavond dus 7-8 Classic Material met DJ All Star Fresh.

ik had het in het vorige uur al over mijn voorliefde voor Toeters. Dit is een band naar mijn naam, naar mijn hart hoor. Je hoorde de Horn Section en Lady Shine. En ik kan me nog herinneren als de dag van gisteren. Dat ik op de Brommer naar Amsterdam ging, naar de Amstelveenseweg, naar Atlos Import Records, naar Elias inderdaad. Om vinyl te kopen, elke week, van mijn zak geld. Waaronder deze plaat van de Horn Section en Lady Shine. Met gele hoes inderdaad, ja. Die ja. En wat draaien we daarvoor? Man met snor. Oftewel George Benson. En hij kan heel goed meezingen met zijn gitaar. We gingen terug naar het jaar 1986. Met een nummer teaser. We kunnen nog één plaatje draaien voor de tijdstip van 5:30. En dat wordt er eentje van Norman Connors. En waarschijnlijk zeggen deze naam je vrij weinig. Maar dat hoeft ook niet.

0: van 5:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten. Lukt dat niet, dan volgen er strengere regels voor de sector. Zo schrijft landbouwminister Van Essen in de stikstofplannen voor de Tweede Kamer. En de industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten. Zo staat in de kabinetsplannen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld naar 589. Bijna 3000 mensen raakten gewond. En Vlaanderen wil kinderen onder de 13 jaar geen toegang meer geven tot sociale media. De Vlaamse regering heeft daarvoor een wetsvoorstel goedgekeurd. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Openluchtvlooienmarkt in Ouderkerk aan de Amstel. En verbazing over stoppen met de plannen voor een asielzoekerscentrum. Mijn naam is Maurice Becker. Aanstaande zondag is bij de Ouderkerkenplas in Ouderkerk aan de Amstel een openluchtvlooienmarkt en kofferbakverkoop. Er doen ongeveer 160 verkopers mee. Bezoekers vinden er tweedehands spullen, speelgoed en huisraad. De markt is gratis en open van 9 tot 4 uur. Standhouders kunnen een kraam huren of spullen verkopen vanuit hun auto. Het gemeentebestuur van Amstelveen is verbaasd dat COA stopt met de plannen voor een asielzoekerscentrum. Dit zou komen op de grens van Amstelveen en Uithoorn. Het COA, Centraal Orgaan Opvang, regelt de opvangplekken voor asielzoekers. Volgens wethouder Tiara is de locatie juist eerder goedgekeurd. Tussen de gemeente en het orgaan zijn opnieuw gesprekken gewenst. De uitkomst daarvan kan belangrijk zijn voor de toekomst van de opvangplekken in Amstelveen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Ja,

een van de mooiste nummers van James D-Train Williams. I've Got Your Number uit 1986. Helaas geen hit geworden voor hem dan. Maar goed, daar doe je niks aan. Wij doen er alles aan om de plaat zoveel mogelijk te draaien. Tenminste ik. En daarvoor draaien we Michael Baker. En Don't You Want My Love In. In Oudekerk aan Amstel is het op dit moment zonnig en 37 graden. En op het dorpsplein van het plaatsje De Hel. En dat ligt niet eens zo ver weg, namelijk in Friesland. Is het op dit moment ook onbewolkt en 33 graden. Vanavond maakt vooral het zuidoosten kans op onweersbuien. Het kan dan stevig doorregenen en hard waaien. In de nacht trekken de buien mogelijk noordwaarts over het land. Maar het is nog onzeker waar en wanneer precies het gaat regenen. Dus hou de radar in de gaten. Zaterdag liggen de maxima tussen de 30 en de 38 graden. Alleen aan de kust is het ietsje koeler morgen. Temperatuur rond 28 graden. En wie buiten verkoeling zoekt, moet rekening houden met enkele buien. De meeste buien zullen 's avonds overtrekken. Maar ook eerder op de dag is een bui niet uit te sluiten. Zondag is in vergelijking tot de voorgaande dagen aanzienlijk minder heet. Het wordt dan 21 graden aan de kust tot 30 graden in het oosten van het land. Maar het voelt wel drukkend warm aan. Inderdaad, een beetje hetzelfde als nu.

een hapje. De Framibo is weer los in de studio en laat vooral de radio aanstaan. Ik weet niet meer of je hem al gedownload hebt. De Jam FM app. Gratis even niks te downloaden in de App Store. Zodat je ons overal mee naartoe kan nemen. Echt

Ook vanmiddag is Jam FM aan. Oh. We gingen terug in de tijd met Chapter 8 en Understanding. En daarvoor de BB&Q Band. Flashing All Around. Toen de tijd wisten we nog niet precies wat dat betekende. Maar je hoorde Ricochet. Het is 9 minuten voor 6. 100% live is dit de Traffic Jam op vrijdagmiddag. En we zijn er klaar voor. Ik hoop jij ook aan de andere kant van de radio. We gaan zo direct het weekend instarten.

0: met de fantastische plaat van Sylvester. En Tell Me. Waarschijnlijk heb je deze plaat nog nooit gehoord. En dat is nou precies de reden waarom je naar Jam FM moet luisteren.
1: Welkom in het weekend. Dit is Jam FM.
0: Welkom in het weekend. Je hebt het gered inderdaad. En om dat te vieren hebben we een prachtige programmering voor je vanavond in elkaar gesleuteld. Straks tussen 6 en 7 gaat de tijdmachine aan in de 60 Minutes op Dance Classics met Pieter Kuyt.

0: is er weer, zondag 28 juni, de Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Vooral het aantal leidinggevenden en ondersteunende functies moet omlaag. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. Ook wil het kabinet minder tijdelijke krachten inhuren. De maatregelen moeten vanaf 2030 zo'n 1,4 miljard euro per jaar opleveren. Er werken nu op de verschillende ministeries ruim 160.000 mensen. En de helft daarvan bestaat uit leidinggevenden en ondersteunende functies. De BBB haalt hard uit naar de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Partijleider Van der Plas noemt ze een frontale aanval op de landbouw. Volgens haar dreigen duizenden boerenbedrijven te verdwijnen door de strengere regels. Het kabinet noemt de maatregelen nodig om de natuur te herstellen en Nederland van het stikstofslot te halen. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten en rond 85 kwetsbare natuurgebieden nog 20% minder. Boeren mogen nog maar 2,6 koeien per hectare houden. De 12 provincies steunen in grote lijnen het nieuwe stikstofpakket van het kabinet, maar volgens het

0: Het interprovinciale overleg is een kritiek op de uitvoerbaarheid ervan. Volgens de provincies is er te weinig structureel geld om de plannen goed uit te voeren. Ook vinden ze dat de stikstofnorm sneller moet worden versoepeld om de vergunningen weer op gang te krijgen. De industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten en daarvoor trekt het kabinet eenmalig 250 miljoen euro uit. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Op beelden is een gat te zien in de bovenste verdiepingen van de hoogste toren van de stad. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Volgens Chinese media gaat het om een sportvliegtuigje dat tegen de wolkenkrabber is gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Bibliotheek Amsteland staat stil bij Katie Kotti. En weekendlang flinke verkeershinder door afsluitingen A4 en A10 Zuid. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De Bibliotheek Amsteland organiseert rond Katie Kotti verschillende activiteiten om stil te staan bij de afschaffing van de slavernij en de betekenis daarvan nu. Bezoekers kunnen onder meer naar een voorleesfeest met schrijver Ivan Kudogan, een boekentafel op het Katie Kotti Festival in Kudelstaart en een bijeenkomst over familiegeschiedenis en het slavernijverleden in Amstelveen. Met de activiteiten wil de bibliotheek ruimte bieden voor ontmoeting, verdieping en gesprek. Meer informatie en tickets zijn te vinden via de agenda van de Bibliotheek Amsteland. Amsterdam moet dit weekend rekening houden met flinke verkeershinder door afsluitingen op de A4 en A10 Zuid vanwege werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdag 26 juni 22:00 tot maandag 29 juni 5:00 zijn meerdere wegen dicht en kan de extra reistijd oplopen tot een uur. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de A5, A9 en A2 en gele borden langs de weg geven de routes aan. Wie de drukte wil vermijden, kan gebruik maken van het openbaar vervoer of deelvervoer met korting. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Aretha Franklin in de 60 Minutes of Classics. En de jaren 80 vond ze zichzelf uit met deze platen. Freeway of Love, inclusief alle blazers die er omheen hangen.

De enige plaat die ik met goed fatsoen kan draaien op deze zender van Wham, Andrew Wesley en George Michael, komt ook door dat Hammond-orgeltje. Wat is die lekker, If You Were There, bij de 60 Minutes of Classics, vrijdagavond. Start van je weekend, hoe kan dat mooier met The Emotions?

0: van 6:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. De BBB haalt hard uit naar de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten en rond 85 kwetsbare natuurgebieden nog 20% minder. Boeren mogen nog maar 2,6 koeien per hectare houden. De 12 provincies steunen in grote lijnen het nieuwe stikstofpakket van het kabinet, maar volgens het interprovinciale overleg is er kritiek op de uitvoerbaarheid ervan. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuwe tentoonstelling geopend in Museum Amsteland en zwarte buizen in Sloten bij metrostation Van der Madeweg. Mijn naam is Maurice Becker. Wethouder van de gemeente Ouder Amstel, Jeroen Klaassen, heeft vrijdag een nieuwe tentoonstelling geopend in het Museum Amsteland. De tentoonstelling laat zien hoe mensen vroeger leefden. De expositie gaat ook over onderzoek over de kerkheuvel van de Amstelkerk in Ouderkerk, de oudste plek van Amsteland. Als bezoeker zie je oude vondsten, foto's en film en resultaten van modern grondonderzoek. Museum Amsteland is open van vrijdag tot en met zondag tussen 1 en 4 uur. In de sloten bij metrostation Van der Madeweg liggen sinds kort zwarte buizen met een rode streep. Deze beschermen elektra- en databekabeling, welke nodig zijn voor bouwprojecten rondom het gebied van Entrada. De rode streep laat zien dat de buizen bedoeld zijn voor elektriciteitskabels. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

vrijdagavond, start van je weekend. Met de classic See You Here hoort. En deze kennen we ook vast nog wel, hè. Jongen, echt uit het bakje klassiekers. Het is Michael Jackson. I wanna be starting something.

Remember het in de studio over de jaren 80. Doet deze ook mee, Jackie Graham. Set Me Free, Baby. En daarvoor, ja, ook van jaren 80 volgens mij. Kijken waar ik kan plaatsen. Michael Jackson, Wannabe Started Something. De Jam FM. De meeste hits per uur hoor je hier. En dan vooral op het gebied van die goede oude disco bijvoorbeeld. Zoals dit. Double Exposure. En 10% hier bij de Classics.

Funky Sensation bij Jam FM. Deze Tower of Power maakt normaal wat heftiger plaatjes met een blazer. Maar deze was vooral heel erg mooi. So Very Hard to Go. Bracht ons aan het einde van deze Classics bij Jam FM. Ja, So Very Hard to Go. Ik ga er toch echt vandoor. Ik wens je een heel fijn weekend.

0: en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. Maar tegelijkertijd ziet de organisatie ook dat een deel van hun inbreng is overgenomen. Voorzitter Boom vindt dat jonge ondernemers nog wel ruimte moeten houden om te kunnen blijven boeren en investeren. De jongerenorganisatie wil daarom in gesprek met het kabinet blijven over verdere aanpassingen van de plannen. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Vooral het aantal leidinggevenden en ondersteunende functies moet omlaag. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. Ook wil het kabinet minder tijdelijke krachten inhuren. De maatregelen moeten vanaf 2030 zo'n €1,4 miljard per jaar opleveren. Er werken nu op de verschillende ministeries ruim 160.000 mensen. En de helft daarvan bestaat uit leidinggevenden en ondersteunende functies. Bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon zijn 7 mensen omgekomen. Volgens het Israëlische leger ging het om leden van de terreurbeweging Hezbollah die wapens vervoerden. De aanval gebeurde in een gebied vlakbij de door Israël bezette zone. Hezbollah is niet betrokken bij de lopende onderhandelingen tussen Israël en Libanon. Diplomatieke gesprekken tussen beide landen gaan ondertussen wel verder met voorzichtige vooruitgang. Officieel geldt er nu een staakt het vuren. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Op

beelden is een gat te zien in de bovenste verdiepingen van de hoogste toren van de stad. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Volgens Chinese media gaat het om een sportvliegtuigje dat tegen de wolkenkrabber is gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

Eiland. Jawel. En het is een buiten-event. Samen met DJ Wilfred, die ook in de bebop gedraaid heeft. Het heet Classic Material Funky Bebop. En als guest DJ hebben we DJ Mike van de Ministry. 7 augustus vanaf 5 uur tot 11. Spread the word. You heard it first right here on the 104.9 Classic Material, baby. Gisteren was Summer Breeze, was best gezellig. Ook een drukke event. Shout out to my man Nemo. Shout out to my man Cliffhanger.

Shame dat dit uurtje alweer voorbij is. En met deze dope klanken zijn we alweer toegekomen aan het einde van deze editie. This Mission, This Transmission, right here on the 104.9. Morgenavond ben ik weer hier op Jam FM tussen 8 en 9 met Hotel Amazon. Ik zou zeggen, stay.

nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom

0: maar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
9: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Daarbij moet wel worden gekeken naar hygiëneproblemen, vooral bij zuivelverpakkingen. Het doel is om meer plastic te recyclen en zwerfafval te verminderen. Nu zit er al statiegeld op plastic flessen voor water en frisdrank. En sinds 2023 zit er ook statiegeld op bierflesjes en alle metalen drankverpakkingen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Bijna 50.000 personen staan nu als vermist geregistreerd. Een Nederlands reddingsteam met 65 hulpverleners en speurhonden is onderweg om te helpen. Ook andere landen sturen hulp naar het zwaar getroffen gebied. De bevingen met magnitudes van 7,2 en 7,5 worden tot de zwaarste in de regio gerekend. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. Maar tegelijkertijd ziet de organisatie ook dat een deel van hun inbreng is overgenomen. Voorzitter Boom vindt dat jonge ondernemers nog wel ruimte moeten houden om te kunnen blijven boeren en investeren. De jongerenorganisatie wil daarom in gesprek met het kabinet blijven over verdere aanpassingen van de plannen. En het Zeeuwse ringrijden is officieel erkend als immaterieel erfgoed. Dat heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland besloten. Bij die eeuwenoude traditie proberen ruiters te paard of in een sjees een lans in een ring te steken. Volgens betrokkenen is het meer dan een sport en vooral een way of life. De traditie leeft vooral op Zuid-Beveland en Walcheren en wordt al sinds de 17e eeuw beoefend. In andere delen van Nederland gaat het net even anders en die ringrijden varianten vallen er dus niet onder. Het weer later op de avond is er vooral in het zuidoosten kant.

0: op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Sportwethouder ziet behoefte aan betere sporthal bij MBCA. En verkeerscamera meet drukte op Amstelplein. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Sportwethouder Floor Gordon bezocht afgelopen zaterdag tijdens de Amstelveen Basketbalclub 2026 basketbalclub MBCA en sprak over de groei van de club en de behoefte aan een passende sportaccommodatie. Ook ging het over de sterke jeugdopleiding en het belang van sport voor Amstelveen. Aan het toernooi deden 10 jeugdteams uit het hele land mee. Later dit jaar viert MBCA het 25-jarig bestaan. De gemeente Uithoorn plaatst volgende week een verkeerscamera in de straat Amstelplein om een week lang het verkeer te tellen. De camera registreert dag en nacht hoeveel voetgangers, fietsers, auto's en vrachtwagens de straat gebruiken. Kentekens en personen zijn niet herkenbaar en de camera meet ook geen snelheid. De telling moet duidelijk maken wanneer het drukst is en hoe de straat wordt gebruikt. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
3: Jam your summer with the

0: Crystal Waters. En Ghetto Day, inderdaad, op zo'n dag. Goed drinken, veel waters.
1: Oh.
0: Ja?
1: Oh, dat heb ik echt, daar had ik zoveel zin in, bier.
0: Alsjeblieft.
1: Oh, heerlijk.
0: Oh, voor jou, want het is heet. Ik wou een broodje kaas eten, maar...
2: We smelten de kaas.
0: Het ging niet.
2: Fantastisch.
0: Ja, het ging zo hard.
2: De kaas, hè?
0: En ik heb nog niet eens de hagelslag gepakt.
2: De kaasje.
0: Oké, okay, dames en heren, jongens en meisjes. We hebben All Star Fresh gehad. Classic material. Tafels en stoelen aan de kant.
1: Stafels?
0: Ja, ga je stafelman. Ja.
1: Tafels en stoelen.
0: Ja, precies. Ik probeer er nog wat van te maken van deze show. De airco doet het hier. Stel, kan je je voorstellen, dan hadden we een topless uitzending.
1: En wel eens gehad, inderdaad. Ja.
0: In Amsterdam wel eens gehad. Maar hier is het gewoon lekker cool.
3: Jongens, ben je zover?

0: Dat heeft hij toch ook in een ander liedje?
1: Hij van, doet hij overal. Oh, bij NERD bedoel je?
0: Nee, er zit zo'n ander zomersliedje. Of is dat van Mark Ronson of zo?
1: Nee, volgens mij doet hij dat met... Katy Perry.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: ja, dat heeft
1: Roar.
0: Hij ook. Brrr,
1: ja.
0: Een dingetje erin.
1: Ja.
0: Dat, Cool Kids, Maxine Ashley. Die voor de disco bingo kan je ze even afstrepen. Summer Jam. Maar dan is het geproduceerd door Pharrell. Onze eigen, allereigenste Pharrell.
1: Pharrell Williams.
0: Ja, precies. Die.
1: Voor de mensen die niet weten wie Pharrell is.
0: Nee, maar bij deze hebben we dat dan aangelegd natuurlijk. Want daar zijn we voor.
1: Ja.
0: Daarvoor worden we betaald.
1: Ja, mensen liggen halve pampers op bed zonder airconditioning. Die liggen dan met zo'n laffe ventilator.
0: Hoe weet je dat?
1: Heb ik de hele week moeten doen namelijk. En dan heb je echt nergens zin in. En je moet alleen maar hapklare brokken. En je denkt van, licht maar even uit. Ik heb geen zin om na te denken. Maar ik heb een hele goede tip.
0: Oh, nou,
1: als je dan een hele warme slaapkamer hebt en heb je zo'n ventilator.
0: Ja.
1: Wat je dan denkt wat je moet doen, is dat je die ventilator op jezelf moet richten. Maar dat moet je dus niet doen. Die moet je eigenlijk naar buiten.
0: Naar buiten?
1: Die moet naar buiten gericht.
0: Maar het raam, heb ik dicht.
1: Raam open en dan de ventilator naar buiten op een afstandje van het raam. Wat er dan gebeurt, heb je de aanzuigende werking van warme lucht. En de ventilator blaast dan die warme lucht naar buiten. Ondertussen komt er via het raam koele lucht naar binnen.
0: Jeetje.
1: En dan heb je echt heel snel. Ik wist dat ook niet, maar het werkt echt hartstikke goed.
2: Dank je voor deze analyse.
1: Intellectuele eenling, ja.
0: Nee, ja, dit
1: is echt een goede tip.
0: Ja, dit is Service Flame programma. Dat is toch waar we de subsidie deels voor krijgen.
1: En hoe hou jij je hoofd koel in deze warme dagen, Joost?
0: Ik heb een plantenspuitje.
1: Plantenspuitje.
0: Alleen met de bril is dat heel onhandig.
1: Oh, ja.
0: Dat kan niet zo. Een beetje op de tas.
1: Ja, en zijn er ook nog de verkoelende dranken.
0: Ja,
1: je kan ook nog, zeg maar, lauwe thee is heel goed. Met muntplaatjes.
0: Ja, ik zit dan wel eens op het fameuze internet. En op Instagram volg ik nu iemand. Ze heet Roos. Roos Topman.
1: Topman?
0: Ja, nee. Het is,
1: Topman is in Thai is dat viskoekje.
0: Ja, ze is nu volgens mij ook in een tropische land of zo. Ik zag wat filmpjes. En dan zit ze ook een beetje over de hitte. En ze is eigenlijk wel... Ja, dit is dan niet voor mij direct. Maar misschien wel interessant voor mensen.
3: Psst. Ik weet dat het vrekkers warm is, hè. En dat je al meer dan 20 minuten op die broeiende stoel hebt moeten zitten. Dat daardoor je slipjes doorweegt. En dat je daardoor nu helemaal zelfbewust bent over alle geuren en kleuren die daar beneden aan het ontbinden zijn. En dat je in de komende aantal uren een stukje stof niet kent verwisselen. Maar moppie, ik wil even tegen je zeggen, maak je niet zo druk, joh. Schat, laat het lekker meuren geuren en kleuren. Want ik kan nou vertellen, die knakkies van die mannen die zijn net zozeer aan het braden. Hey, we're all in this together. Love you.
1: Ik vind haar top. Ik ben een fan. Ik vind haar nu wel top.
0: Ja, nee, ik kan het wel waarderen af en toe zo'n filmpje tussendoor.
1: Die knakkies van die mannen, die zijn ook aan het braaien. Dat klopt helemaal. Ik heb ook een zweetpik of een plakzak.
0: Ik wou toch eventjes dit stukje influencer, inner guide, hoe heet zo iemand?
1: Nou, het is meer de anti. Ik hou ervan.
0: Ja? Nou. Nee, ze doet het leuk.
1: Het echte verhaal.
0: Het echte verhaal. Dat wordt niet te... Even kijken, hebben we
1: Is hij er al, Roberto?
0: Nee, ja, misschien komt hij wel. Ik weet niet meer wat we vorige week hebben beloofd. Ik heb in ieder geval wel een andere beloofde plaats direct voor hem. Dat is Blondie. Maar dan Alpha Blondie. Maar eerst nog even op vacation.
1: Okay.
4: Hij maakt je gek. Hij maakt je dol. Hij maakt een vrouw misjoggen. Joost van der Velden.
5: En natuurlijk is hij vanavond ook bij ons. Onze intellectuele eenling.
4: Tommy Tedeschi.

0: Ja, dat mag wel.
1: Maar dit is wat Roberto wou horen. Alleen...
0: Het is een beetje reggae inderdaad. Reggae en strakke.
1: Ik denk dat zijn telefoon is gesmolten. Maar meestal gaat hij rond deze tijd dan bellen van... Hey, en dan...
2: Joost.
1: Ja.
2: Joost.
1: Ja, precies.
2: Hey, ik heb een reggae plaat wil ik horen.
1: Ja, nee.
2: Hey, Joost, het is te warm. Joost.
1: Hij heeft
2: echt goed te warm, Joost.
1: Ja, precies.
2: Joost. Echt te warm, Joost.
1: Het is in ieder geval Jam FM.
2: Heb jij ook gezwommen, Joost?
1: Ja, in de hits. In de smooth en funky hits van Jam FM. Wat een vacation mother's favorite child op Jam FM. En dus Alpha Blondie en Masada. En dat weet ik dat Roberto... Dat
0: die wilde hij een paar weken geleden aanvragen.
1: Precies. Dus we zijn niet altijd de snelste. Het is ook een tempo met deze temperaturen.
0: Klopt.
1: Daar past het gewoon bij dat je gewoon dan 3 weken later zegt... Oh ja, ik heb
0: en het is ook een beetje de stijl van reggae natuurlijk. Hè? Niet alles hoeft meteen.
1: Te gek, hè?
0: No instant gratification.
1: Nee. We zijn ook verkrijgbaar, mocht je denken van... dat ziet er niet uit. Nee, ja. Jam of Twitch... .tv, twitch.tv/jamfm. Daar kan je ons ook zien.
0: Ja.
1: Ik probeer een beetje over de... Dan moet ik over die... Over ik moet erbij staan. Oh, zo.
0: Oh, en onze teksten zijn ook allemaal na te lezen op teletextpagina 348.
1: Of we moeten het met AI een keer laten analyseren en transcriberen.
0: Oeh.
1: Even een potje transcriberen. Lekker, joh!
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.
3: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM smooth and funky. Het nieuws van 8:30.
6: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. En het Zeeuwse ringrijden is officieel erkend als immaterieel erfgoed. Het weer later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Ouder Amstel nieuwsupdate.
7: Openluchtvlooienmarkt in Ouderkerk aan de Amstel. En verbazing over stoppen met de plannen voor een asielzoekerscentrum. Mijn naam is Maurice Becker. Aanstaande zondag is bij de Ouderkerkenplas in Ouderkerk aan de Amstel een openluchtvlooienmarkt en kofferbakverkoop. Er doen ongeveer 160 verkopers mee. Bezoekers vinden er tweedehands spullen, speelgoed en huisraad. De markt is gratis en open van 9 tot 4 uur. Standhouders kunnen een kraam huren of spullen verkopen vanuit hun auto. Het gemeentebestuur van Amstelveen is verbaasd dat COA stopt met de plannen voor een asielzoekerscentrum. Dit zou komen op de grens van Amstelveen en Uithoorn. Het COA, Centraal Orgaan Opvang, regelt de opvangplekken voor asielzoekers. Volgens wethouder Tiara is de locatie juist eerder goedgekeurd. Tussen de gemeente en het orgaan zijn opnieuw gesprekken gewenst. De uitkomst daarvan kan belangrijk zijn voor de toekomst van de opvangplekken in Amstelveen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Dankjewel, Maurice.
8: Joost, ben je zover?
0: Heb jij nog genoeg water, Joost?
1: Nou.
0: Ja, heb je nog genoeg wijn?
1: Nee, ja, water kan ik nog gebruiken.
0: Oké, ik ga wat halen. Voor mezelf een biertje. Oh ja, komt allemaal goed.
1: Bestelling, ja, goed.
0: Oké.
1: Okay. Met dit weer wil je gewoon even gaan liggen. Lay you down. En dan hebben we het over de, ja, een van de grote namen binnen ons station als artiest. Hij is niet meer onder ons, maar Kashif heeft Lay

En dan is hier The Lay Down. En dat is van een artiest die ik nooit kende. Die is de Dram, de D-Ram. Featuring Her, dat is die dame. En What, het is allemaal met hoofdletters. Maar het is wel een apart plaatje. En wel zwoel hoor, hier op Jam FM, Smooth FM.

0: Hallo, vorige week had ik al de Isley Brothers gedraaid.
1: Ja.
0: Toen was het ook al...
1: Maar dit is mooi.
0: Het regent hier en het giet daar.
1: Oh, maar dit is echt goed.
0: Dit is lekker, hè?
1: Ik doe een beetje denken aan North Sea Jazz.
0: Nou.
1: Oh.
0: En dat op Jam FM. Always smooth and funky. Dram, D-Ram, met her, met puntjes ertussen. En what, zonder puntjes ertussen, maar wel met hoofdletters.
1: Oké, maar hele mooie. Her, waar staat het ook weer voor?
0: Ja, het is een afkorting, maar het is een jonge dame die echt al vanaf haar zesde of zo op tv was. En ontzettend veel talent.
1: Oké.
0: En ja, nu inderdaad, in deze combinatie, dat vind ik goed. Dat was een... Volgens mij ken ik het liedje al 10 jaar.
1: Zoeken, want ik vind het echt een geweldige plaat. In het begin dacht ik van, dit is misschien niet de goede versie. Maar er zit een bepaald effectje zit er overheen.
0: Ja.
1: Maar heel lekker zwoel. We hadden vroeger Henk Braaf. Grote vriend Spence.
0: Ja, ja, Spence.
1: Die had dit heel geweldig gevonden.
0: Ik denk dat hij ook wel, want die had dat pleitbezorger voor... Jullie moeten af en toe ook zo'n slowplaat draaien. Ja. Echt zo'n, maar weet je wat dat... Ja, sommigen die worden heel blij van.
2: Dat is fantastisch!
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ik word hier ook blij van, hoor. Zeker op de dag als vandaag, dat het zo warm is. Dan ga je
0: zo tegen elkaar en plakken. En dan
3: zo'n gruwel.
1: Ja. Dat hoeft ook niet, maar je kan wel gewoon even lekker relaxed. En dan,
0: even
1: van links naar rechts draait op dat kluwe matras.
0: Je wil je niet voorstellen dat je echt zo een beetje aan elkaar zit te plakken. En opeens in je oor.
3: Nee, god, ik hoop dat dat niet doorgaat.
0: Het is niet een fijn gevoel. Dames en heren, jongens en meisjes. Wij zijn Jam FM. Always smooth and funky. We doen voor Oudekerk en Amstel, Duivendrecht, Waver en tegenwoordig, we moeten een nieuwe hebben.
1: Twitch?
0: Nee. Amstelvoorde. Dat is de nieuwe wijk.
3: Amstelvoorde.
0: Ja, Amstelvoorde is dus de wijk waar de toekomst ligt. Sportpark de toekomst.
1: Oh, van Ajax.
0: Ja, en dat gaat allemaal tegen de grond. Daar komen allemaal 300...
1: Amstelvoorde heten.
0: Amstelvoorde. Dus dan is
1: dat
0: het voor Oudekerk...
1: een hele vervelende naam.
0: Dan ga je maar een boze brief schrijven naar de burgemeester.
1: Dat ga ik ook doen. Amstelvoorde.
0: Ja, nee, dat is democratisch besloten. Ze hadden ook Ajax City willen doen.
1: Nou, dat hoeft ook niet. Maar je had ook gewoon de toekomst of weet ik veel wat. Johan Cruijffland.
0: Ja, maar al die... Je kan
1: dit is Oudekerk en dat is daar is...
0: Duivendrecht. En dan heb je Amstelvoorde. En dat heeft een historische betekenis waarschijnlijk ook. Ik denk dat daar een stukken doorwaardbare plaat...
1: Als het historisch is, dan haal ik mijn handen ervan af. Maar,
0: ik verzin dat nu eventjes. Maar ik kan me voorstellen dat het ergens vandaan komt.
1: Amstelvoorde. Het klinkt een beetje te dicht bij Amersfoort. Amstelvoorde, Amersfoort.
0: Station Amstelvoorde.
1: Amstelvoorde.
0: Ja, dat
1: is Den Bosch en 's-Hertogenbosch. Denk je, zou het hetzelfde zijn?
0: Maar dan zou ik dan denken, je hebt... Den Haag en Schravenhagen.
1: Ja.
0: Den Bosch en 's-Hertogenbosch.
1: Ja.
0: Je hebt Den Helder, maar niet... Helder.
1: Ja, maar je hebt dus nu straks wel Amstelvoorde en Amersfoort.
0: Ja, maar dat klinkt heel anders. Okay. Hey, terzij je echt dyslectisch bent en de O-O-A-O-O. Dames en heren, wij doen dus voor deze regio en er gebeuren dingen. De brandweer is woensdag uitgereden naar de A. Bekema school in Duivendrecht.
1: Uitgerukt?
0: Nee.
1: Oh, oké.
0: Uitgereden, ja, uitgerukt. Maar in ieder geval niet vanwege een noodgeval, maar de kindertjes werden dan gespoten. Dus dan heb je daar 's ochtends les en dan komt in één keer de brandweer je nat spuiten.
1: Oh, nee, is dat echt?
0: Dat deed ze.
1: Met die harde straal?
0: Ik weet niet wel.
1: Al die kindjes tegen de muur.
0: De details over de straal van de brandweerman weet ik niet.
1: Van de spuit.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Vanavond en morgenavond verandert de noordelijke oever van de Poel. En dan hebben we het over Amstelveen bedoel ik. De Poel. Niet de Poeltafel of zo. Maar dat wordt een groot openluchtrestaurant. Culinair Amstelveen. Nee, Amstelveen Culinair.
1: Is al bezig, denk ik.
0: Ja, dus het is wel een beetje klotsende okseltjes.
1: Sta je daar een beetje te zweten.
0: Ja, precies. Ja, wilt u een stukje zalm? Ja, geroosterd. Nou, dat... We hebben niet anders meer.
1: Ja, precies. De salmonella heeft het niet overleefd.
0: Nou, vorig jaar werd de noordelijke poeloever opnieuw omgetoverd... tot een sfeervol culinair festivalterrein. Dat gaat door dus, is het laatste nieuws.
1: En, vind ik toch apart dat ze dit wel laten doorgaan en Defcon 1 niet. Weet je, dit, ja.
0: Ik denk dat hier wat meer te drinken is.
1: Ja, dan, ja.
0: Kan eten.
1: Ja, maar dan worden mensen hartstikke ziek.
0: Ja, ik denk dat mensen ook iets rustiger daar rondbanjeren dan bij Defcon.
1: Ja, maar Defcon 1 is afgelast en de pleurisbak uit. Dat was nou juist niet wat ze wilden.
0: Ik had nog met mijn collega's erover als programmeur, als developer. Oh, dat is een developer-conferentie, Defcon.
1: Oh ja, ja, dat dacht ik ook al. Ja. Ja,
0: Defcon 1, Ik probeerde dat nog bij mijn baas. Van, oh, dan moeten we echt naartoe hoor, de laatste technieken, Defcon. Hij trapte er niet in. Oh. En dan nog in Amsterdam. Rode Fari is vanmiddag uit Artis ontsnapt. De halfaap. Ik weet niet wat de hele aap is en de halfaap. Maar in ieder geval familie van Makis.
1: Een makaak.
0: Ja, en de Makis, dat zijn toch die sushi dingen?
1: Nee.
0: Of sla ik nu door? In ieder geval, het beestje zat in een boom bij de Johanna Termuilenplein. Vlakbij de dierentuin. Maar Artis en nog wat mensen die kwamen daar langs en die zeiden... Kom hier! En hij is neergeschoten. Nee, ze hebben hem met zo'n spuitding in zijn buik. Is hij in slaap gevallen, uit de boom gevallen. Hebben ze hem opgevangen. En hij ligt nu weer lekker in
1: zijn hoofd. Met schouder uit de kom ligt hij daar. Maar ik had het zo warm.
0: Ja, precies. Dat zijn de dingen
1: Arme.
0: Ik heb ook nog een... Even kijken, ja. Op de A4 zijn ze ook weer bezig. A4, A10. Moet je een beetje opletten.
1: Maar die heeft dus een rode Fari, maar je hebt ook een Rastafari.
0: Ja, precies.
1: Maar die was niet ontsnapt.
0: Nee, die is wat meer van de Roberto-muziek.
1: Ah, ja.
0: Roberto...
1: Die ontsnapt nooit.
0: Nee, die blijft gewoon hier. Die blijft gewoon gekluisterd aan de radio. Waar gaat het over? Nou ja, we zitten midden in een show. Het heet Freaky Friday. En zo direct hebben we Sherelle, Din

0: Zo, dit was een end. Sherelle, I didn't mean to turn you on. Ik weet niet of jij van ons een beetje opgewonden raakt. Hè? Met dit weer zou ik een beetje oppassen, want dat klopt de okseltjes en daar wordt niet iedereen blij van.
1: Het is fantastisch!
0: Ja, ja, ja, ja. Precies. Wij zijn Jam FM, we zijn Freaky Fridays, trekken we nog een uur. Met nog, ik zag eens even kijken, M&K zit daar. Dat is Every Little Word. Chaka Khan zie ik staan, en BVSMP Cassius. Zou Lange zelf misschien wel zo langs kunnen komen?

0: tijdmelding komt eraan. Het is 9 uur.
1: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuur.

0: Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare, die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Daarbij moet wel worden gekeken naar hygiëneproblemen, vooral bij zuivelverpakkingen. Het doel is om meer plastic te recyclen en zwerfafval te verminderen. Nu zit er al statiegeld op plastic flessen voor water en frisdrank. En sinds 2023 zit er ook statiegeld op bierflesjes en alle metalen drankverpakkingen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Bijna 50.000 personen staan nu als vermist geregistreerd. Een Nederlands reddingsteam met 65 hulpverleners en speurhonden is onderweg om te helpen. Ook andere landen sturen hulp naar het zwaar getroffen gebied. De bevingen met magnitudes van 7,2 en 7,5 worden tot de zwaarste in de regio gerekend. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd. Maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een volledige Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de voor Israël cruciale ontwapening van de daar aanwezige terreurbeweging Hezbollah. Of de partijen daar afspraken over hebben gemaakt is nog onduidelijk. Er was geen vertegenwoordiger van Hezbollah bij de gesprekken aanwezig. Het weer. Later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
4: Amsterdam opent gratis koelteplekken tijdens hitte. En Juliana Sitaram wordt nieuwe kinderburgemeester van Aalsmeer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Amsterdam opent speciale koelteplekken waar mensen gratis kunnen afkoelen, water drinken, naar het toilet gaan of even uitrusten. De locaties zijn te vinden op de nieuwe koeltekaart van de GGD en zijn

0: onder meer bibliotheken, supermarkten en theaters. De koelteplekken maken deel uit van het Amsterdams hitteplan dat extra hulp biedt aan mensen die kwetsbaar zijn voor extreme hitte. Door klimaatverandering komen hete dagen steeds vaker voor en blijft de warmte in de stad langer hangen. De 10-jarige Juliana Sitaram van IKC Triade is gekozen tot nieuwe kinderburgemeester van Aalsmeer. Zij wil zich onder meer inzetten voor meer aandacht voor cyberpesten op school en armoede onder kinderen. De jury was onder de indruk van haar voorbereiding, ideeën en manier van voorzitten. Juliana wordt op 25 juni officieel benoemd en neemt dan de ambtsketen over van de huidige kinderburgemeester Marije van Dijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
2: Jam your summer.

0: Hé,
1: hey Joost.
0: Ja?
1: Wil je Chubber Rock draaien?
0: Oh, dat is een goed plan, man.
1: Dat is een aanvraagje van onze grote held Roberto.
0: Ik had hem niet aangekondigd eigenlijk. Want ik ging wel kijken wat er allemaal was. En toen was ik deze niet gezien. Dus ik had dat kunnen vertellen. En Roberto hebben we wel beloofd van, nou ja, we gaan hem draaien. Dus waar de mensen thuis zaten, gewoon in spanning. En zijn helemaal verrast dat deze is gedraaid. Chubber Rock.
1: Ja, hij vroeg een paar weken geleden ook al Massara aan van Alpha Blondie. Maar vanavond belt hij ook nog voor Chubber Rock.
0: Ja, we winnen er een.
1: Ja.
0: Ik heb daar net de batterij voor afhangen van de muis. Dus de mensen die hier zitten kunnen weer muizen. Ik zit nu aan de andere kant. Voor de mensen die luisteren, nu klinkt het eigenlijk omgekeerd. Dat DJ is Tommy en ik ben de sidekick.
1: Ja, we kunnen de koptelefoon even andersom doen.
0: Je kan zelf ook even gewoon dat doen. De draadjes achterin je stereo anders aansluiten.
1: Of aan de andere kant van de radio gaan zitten.
0: Dat kan ook,
1: maar het is veel te warm ervoor.
0: Nee, precies. Mag je het gewoon visueel willen meebeleven, dan hebben we Twitch TV. /JamFM nog aanstaan. Dan
1: Jam en dubbel M.
0: Ja, precies. Anders zie je bij de verkeerde.
1: Nou, zie je hele andere mensen. Denk ik,
0: ben jij daar het programma?
1: Ja.
0: Ja, precies. Nou, ja, die hitte. Ik moest direct ook even die gang op. En ik moet naar het toilet. Jij bent al een paar keer door die gang gegaan.
1: Oef, het is echt heel, heel heftig. Maar buiten begint het nu lekker te worden.
0: Oké, want hier staat de airco aan. In de gang is het nog 34 graden.
1: Ja.
0: En dan buiten is het dan weer... Wat was de laatste stand van zaken?
1: Volgens mij is het nu net iets onder de 30, 28 graden denk ik nu. Maar een klein briesje.
0: Ja, en dat is dan de avondtemperatuur. Maar er komt een heel kou front deze kant op. Volgende week is het maar liefst onder de 25 graden. Dus dan moet je gewoon echt de kleden, echt gewoon jassen. Is er een tussenjas of niet? Hè? Dat soort
1: tafereel. Ik heb altijd alles boven de 25. Ik merk het verschil niet. Het is gewoon bloedje heet.
0: Ja, damn hot. Damn hot.
1: Maar damn hot,
0: de radio is ook jam hot. Ja, dat dacht ik leuk. Leuke leus. En we gaan binnenkort op zaterdag ook naar Oude Kerkenplas. En we gaan wel eens naar dorpsplein in Duivendrecht.
1: Ja.
0: We gingen de Poffieskraam gaan we naartoe.
1: Poffieskraam is leuk geworden nu.
0: En we gaan naar de Soul Jazz van Rachel. Hoe heet ze? Graciella.
1: Oh, Graciella.
0: Ja, dat is in Zuidoost. Dan gaan we op locatie uitzenden. Dan, maar dat is even een teaser. Dat je zegt van, ik wil radio kijken.
1: Oh, leuk. Dus. Wat gaan we eigenlijk allemaal doen dit uur, Joost? Behalve de verjaardagskalender die je daar gaat ophalen.
0: De verjaardagskalender die ga ik ophalen vanaf het toilet. Dan hangt die. En hebben we ook een gay bar classic?
1: Absoluut.
0: Welke wordt dat?
1: Weet ik nog niet.
0: Ja. De foute jaren 90 dancebouw?
1: Weet ik ook nog niet.
0: Ja, wat is dat voor een voorbereiding?
2: Joost, ben je zo ver? Ja.
0: Ik ben zo ver.
1: Jij zit zo ver weg. Nee. Wat ik wel voor je klaar heb staan is Cassius in Dance On. Dat is een geweldige plaat dadelijk.
0: Cassius, 1999 dat is toch?
1: Ja, maar deze is nog vetter.
0: Nog vetter.
1: Nou, dit is nieuw toch?
0: Dit is nieuwe muziek op Jam FM.
1: Waar?
0: Jam FM.
1: Op 104.9.
0: Ja, en op de 107.2 FM en jamfm.nl. Ja. Dance On.
1: Dance On. Dance On. Ja. Maar wel rustig aan, een beetje water drinken tussendoor. Ja.

0: 17 over 9 op Jam FM met Cassius en Dance On. Wat een lekkere plaat is dit, zeg.
1: Very.
0: Is dit ooit Hot Jam geweest of niet?
1: Nee, nog niet.
0: Nog?
1: Ik had niet meer dat het dat niet gaat worden, maar het is inderdaad wel een leuk energieplaat.
0: Ja, is misschien een beetje te energiek voor deze.
1: Dat gitaartje doet me een beetje denken aan In Excess, Suicide Blonde.
0: Ja!
1: Ja!
0: Dat dacht ik ook.
2: Oh.
0: Ja. Ondertussen bezig op het WK Frankrijk tegen Noorwegen.
1: Oh.
0: En die Nooren die hebben een heel leuk ritueeltje na de wedstrijd. Dan gaan ze roeien.
1: Nou.
0: Als vikingen in zo'n vikingschip.
1: Ik heb ze wel gezien op een roltrap roeien.
0: Oh.
1: En dan beweegt het automatisch. Ja. Die gasten zo. Dat zal
0: ik. Ik vind, ze doen het goed. En ik verwacht ook...
1: Maar de Oranje Bus is natuurlijk ook een hele happening daar.
0: Ja, maar ik ben benieuwd. Want ze hebben natuurlijk een aantal dagen daar in de buurt van Houston en Kansas en Dallas gezeten. Maar nu moeten ze naar Monterrey in Mexico.
1: Mexico.
0: En daar is het een stukje warmer. Dus ik ben benieuwd hoe ze het gaan doen aankomende dinsdagnacht of maandagnacht tegen Marokko.
1: Voor jouw vraag, voor mij ook.
0: Ja. 3 uur 's nachts. Ik moet het allemaal voor mij laten gaan, denk ik.
1: Ja.
0: Een beetje te laat. Want hoe ga je dat doen? Want het is een knock-out wedstrijd. Stel dat het verlengen wordt en penalties. Dan ben je om, is om kwart over zes klaar.
1: Penalties.
0: Ja.
1: Nee, dat is trauma's.
0: Ja.
1: Trauma is de verjaardagskalender. Ik pak hem even op, want het draaiboek zie ik daar gewoon staan van verjaardagskalender. Het is 26 juni.
0: June. Dus het is 26-6-26.
1: Ja, heel mooi moment om te trouwen. Maar een aantal trouwpartijen zijn afgelast. Ja, dat is de heet. Onze trouwlocatie is gesloten.
0: Ja. Nou ja, die trouwlocaties waren allemaal geboekt natuurlijk. Maar dan gaat het niet door de hitte. Want straks ligt je schoonmoeder het stokje.
1: Ja,
0: of valt van het stokje en ligt het loodje, hè?
1: Ja, nee, dat zijn dat dingen die wil je niet op je trouwdag natuurlijk hebben.
0: Ik vind het een beetje overdreven eigenlijk allemaal.
1: Kijk, op deze dag in 1976 was de hoogste maximum temperatuur maar liefst 32,3 graden.
0: Oh, dat scheelt maar 6 graden. Dat valt wel mee.
1: Oh, ja, het is natuurlijk nu wat heter. Ik dacht dat het toen heel... En we hadden in 1321 de eerste steenlegging van de Domtoren. Dat was in Utrecht. Dat vond ons makkelijkste. Staat hij er nog?
0: Lokaal feitje.
1: Ja, het is de sterfdag van Ko Verkade in 2008. En dat is dat is eigenlijk Cookie Monster gewoon.
0: Oh, ja.
1: Ko Verkade. Ja, dat... Ja, dat heeft hij dus. En voor de rest die verjaardagskalender. Ik zie even kijken. Hebben we er nog een paar die niet meer onder ons zijn? Ik heb het ook heel incompleet gedaan. Ik heb gewoon mensen tussen gezet. En dan niet de geboorte. Niet hoe oud ze zijn. Dat is,
0: we zullen te warm daarvoor.
1: Ja, precies. Aubrey Plaza is... Plaza?
0: Bekend van het plein?
1: Ze is 42. Maar ze was van Parks and Recreation. Dat is een tv-serie.
0: Grappig dat je dan van Parks and Recreation bekend bent. En je achternaam Plaza.
1: Ja, precies. Wie er ook jarig is, wie zag ik daar nog? Dick Offerman, hij is 56. Hij is van Parks and Recreation.
0: Ook al.
1: Nou ja, wat toevallig.
0: Ik ken het helemaal niet.
1: Nou, het schijnt een comedy-tv-serie te zijn in de Verenigde Staten van Amerika.
0: Okay.
1: Dus ik heb een klein stukje ervan gezien. Ik dacht, dat is wel leuk. En daarna heb ik het nooit meer kunnen zien.
0: Wanneer heb je dat gezien? Van de week? Of toen je voorbereidde?
1: Al een jaar of 5 geleden of zo. Dat ik een dingetje zag van... Oh ja, dat moet ik eens, heb ik dan opgeschreven. En dat zit dan weer in een lijstje. Lijstje komt weer onderaan een lijstje te staan.
0: Ja.
1: En dan is het op een gegeven moment uit mijn systeem. En dan kan ik er alleen maar over meepraten. Ja, Parks and Recreation is een leuke tv-serie. En heb ik het niet gezien.
0: Als er echt succes zou geweest zijn, dan was het hashtag PNR.
1: Dat zou... Maar misschien was het nog voor de hashtag tijd. Sean Hayes is jarig. 56 ook. Hij was Jack in Will and Grace.
0: Oh.
1: Die ken je toch wel, hè?
0: Ja, nooit gezien, maar ik ken het wel.
1: Oké, Chris O'Donnell is 56 geworden vandaag. Hij speelt in Batman Forever en in Grey's Anatomy.
0: Maar wie speelt hij dan, Chris O'Donnell? Want hij speelt niet Batman zelf.
1: Nee, hij was volgens mij zo'n bad guy, Eras, maar... We moeten even kijken. Dat zegt de redactie niet. Heeft het niet uitgezocht. Wie er 56 van is geworden, is Matt Ledger. Hij is de Mask of Sorrow. Hij speelde
0: is hij het masker?
1: Ik denk het wel.
0: Hij is het masker.
1: Ja. Zo heb ik ook een hoofdrol. Zet ik op mijn cv. Bij de onzichtbare man. Ben ik de hoofdrol. Nog meer jarige. Ariana Grande is...
0: Ik vind haar zo leuk.
1: Ja, maar ze is wel dun. Maar goed, de drie.
0: Ja, maar ze is weer terug. Ze is weer. Ze heeft afscheid genomen van die dame met wie ze was. Ze heeft heel lang die musical gedaan.
1: Ja, dat was wel een beetje Ozempic musical.
0: Ja, dat ging een beetje mis, maar ze is weer helemaal terug. Ik ben fan. Ze kan fantastisch zingen. Ze kan ook heel goed andere artiesten nadoen. Ja. Heel erg leuk.
1: In 1943 op deze dag is Foppe de Haan geboren.
0: Oh ja, trainer onder meer van Heerenveen. En ook Jong Nederland heeft hij gedaan. Okay. Nederland onder de 21.
1: Kees Jansma is vandaag jarig. Oh. Hij komt uit 47. 1947, niet 2007. Ja. Dat wordt een beetje. En ook Bram Moskowitz viert zijn verjaardag.
0: Oud strafpleiter.
1: Onze collega Patrick Kikke is vandaag ook jarig. En voor dat elftal. Joost is jarig.
0: Hij, Joost?
1: Ja, is J-O-W-S-T. Hij is een Noorse muzikant.
0: Hele Noorse muzikant. Ja, maakt hele vrolijke muziek, toch?
1: Niet? Ja, precies. Ja. Prinses Alexia.
0: Oh.
1: Echt, het lijkt me zo lastig in het koningshuis. Alexia, speel een liedje voor me. En dan gaat hij.
0: Maar is zij, want één, is zij die mooie?
1: Nou, dit is heel subjectief, hè?
0: Nee, maar je
1: de middelste. De middelste. Het poppetje.
0: Het poppetje, ja. Die in Londen zit op dit moment. En er gaan geruchten dat zij met zo'n Fleming-artiest.
1: Oh ja.
0: Met die gozer ook weer.
1: Fleming?
0: Nee, niet Fleming. Niet, met de artiest.
1: Ja, weet ik veel. Ik kijk
0: Antoon.
1: Antoonbaar Koninklijkhuis. Ja, dat zou kunnen.
0: Dat was hem dan, hè?
1: Chris Isaak is 70 geworden.
0: Oh, wat had Josephine kunnen draaien?
1: Blue Hotel on a Lonely Heart. Ja. Dat vond ik een mooiste liedje, hoor.
0: Of, Josephine vind ik ook mooi, hoor. Is dat van Chris Isaak of niet?
1: Je bedoelt
0: Chris Ria, shit.
1: Chris Ria, zijn broer.
0: Oh. Ja.
1: En laatste in het rijtje is Ryan Tedder van One Republic. Hij is 47 geworden.
0: Ah, oké. Okay.
1: Maar goed, daar hebben we geen
0: was het One Republic van It's Hard to Say I'm Sorry?
1: Nee, dat is een klik als Chicago wat je nu zegt.
0: Nee, maar het iets met sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Ik weet het niet.
2: Lekker.
0: Ik moet gewoon even wat drinken, denk ik.
1: Ah, lekker.
0: Ja. Even wat drinken.
1: Hallo?
0: Ja, en mijn naam is Tommy Tedeschi.
1: En dat Joost is Joost
0: van der Velde.
1: Ja. En hebben we wat gewonnen? Even bellen met de radio.
0: Geen idee.
3: Ah, ja, we got free tickets to the Brand Van concert.
0: Oh, vet.
3: Oh.
1: Nou, voor Defcon? Kaart is voor Defcon.
0: Gaat vast niet door, het is te warm. Ik wil zullen een biertje en nog een wijntje.
1: Ja?
0: Ja, dan gaan we drinken in L.A.
1: En water.
0: Water is ook heel belangrijk tussendoor, ja. It's a beautiful day. The sun is shining. It's a beautiful sunny summer day. Ah.
1: Seeing that bumper-to-bumper traffic. En krijgt al die tractering.
4: I want those three brand new.

0: naar het microfoon
1: toe. Ja, maar dan hoor je de mensen dat die fles heel hard valt. Joost laat de fles wijn vallen hier.
0: Ja, maar er staat een dop op. Dus,
1: gelukkig. Dus dat maakt niet zoveel uit.
0: Ik ga even kijken. Hier staat...
1: Ja, ga even. Doe ik de plaat heb afgekondigd. Doe de Brown en...
0: Oh ja, dit kreeg...
1: Two Hyped Brothers and a Dog. Geweldige plaat, zit heel veel in.
0: Ja, ik heb Ruud, mailtje van hem. Hij is de toetsenist van Paul Childers and the Makers.
1: Wie?
0: En is een blues pop artiest uit Nashville. En die willen hier langskomen. Op vrijdag 3 juli zitten ze in het Gezellenhuis in Oudekerk. Heel gezellig hier.
1: Hier volgende week?
0: Optreden en dan zegt ze van, kunnen we vooraf even hier komen?
1: Oh, maar ik ben er volgende week niet.
0: Ja, dan zeg je dat maar af.
1: Ja.
0: Als je één afspraak hebt, dan zeg je dat af. Dat je er twee hebt op die avond en een radioprogramma.
1: Ja.
0: Dat is keuzes maken in het leven.
1: Ja, nou, ja.
2: Oh,
1: wat
2: erg.
1: Ja, ik vind het wel erg. Ja, ik ben er gewoon niet. Ik ben er gewoon niet. Ja.
0: Maar ik verwacht dan, Nashville is country, maar dit zou dan een bluespop zijn.
1: Bluespop?
0: Bluespop, maar de blues is toch van... mijn huis staat in de fik. Ding, ding, ding. En mijn vrouw is bij me weg, maar niet in de fik. Ding, ding, ding. En mijn auto is kapot en het wiel wordt al me in.
1: Dit is bluespop?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is even vrije
1: taal. Of is het...
0: De blues.
1: Ik voel me niet zo lekker.
0: Ja, dat zou...
1: Want mijn vrouw had me gedumpt.
0: Dus, zijn er meerdere stijlen.
1: Ah ja, oké.
0: Maar het is altijd ellende en dan vanuit een Mississippi Delta, swampig.
1: Swampig.
0: Het is swamp. De blues. Echt dat geluid. Maar Nashville is country. Dus country.
1: Country.
0: Ja. Okay. Vroeger hadden we op Amstelveen een country line.
1: Country line?
0: Ja, dat waren heel countries.
1: Oh my god. Goed.
0: Ja, dat was even...
1: Even iets inhoudelijks, Joost.
0: Volgende week misschien in deze show. Wat hebben we verder nog in de show? Jij hebt het draaiboek en jij staat...
1: Ja, ik ga straks over een aantal minuten de Foute Jaren 90 dancepoverplaat draaien. Maar eerst nog de Gay Bar Classic. En we hebben ook nog de nieuwe plaat van Chaka Khan en Snoop Dogg.
0: Nou.
1: Zullen we die eerst even doen?
0: Dat is gay bar. Nee, dat is niet de Gay Bar Classic.
1: Nee, dat is niet de Gay Bar Classic. Maar gewoon even een nieuwe muziek.
0: Oké.
1: Voor mensen die vast nog niet gehoord. En ik vind hem wel vet hoor.
0: Oké.

0: Ja, en dan... Piet Reske.
1: Een goede jingle.
2: Een jingle, ja, precies. Moeten we nog eens even eruit knippen.
0: Wat vinden we hiervan? Chaka Khan en Snoop Dogg. Ik denk niet dat ze elkaar hebben gezien in de studio.
2: Ik denk het wel.
0: Ja, wel?
2: Ja. Kijk, op zich, die Snoop Dogg is bij tante... Wat is het, Houston? Op de tante van Houston.
0: Weet niet.
2: Nee, ja, maar de tante daarvan.
0: Weet ik even niet.
2: Heel vervelend dat je het in aansnijdt en ik nu met mijn mond vol tanden zit.
0: Ah, sorry.
2: Mijn tante. In ieder geval, Chaka Khan, Snoop Dogg is een beetje opgevoed. Dus ik denk dat die best wel in één studio hebben gestaan. En dan gaan we leuk een beetje jammen. Ook klinkt leuk.
0: Ik vind het hartstikke leuk.
2: Ja.
0: Ik vind het een goede plaat. En je hoort heel vaak Tommy ook. Dat
2: jij natuurlijk ook. Ja, ik had er net een artiest, die heette Joost.
0: Ja.
2: Maar die uit de Noorwegen kwam.
0: Ja.
2: En die gaat dus waarschijnlijk met het Noorse elftal een beetje roeien.
0: Als het dadelijk goed gaat spelen tegen Frankrijk op het moment. Ja. Het is ondertussen bijna rust. We zijn een beetje te laat, jongens.
2: Wat?
0: Ja, we moeten de Gayba Classic doen. Ja, de Gayba Classic, jongens.
2: Gaan we het draaien. Oh, lekker. Dit plaatje.
0: Oh, ik heb het.
2: Hey,
0: Ik dacht dat het... Jij wist dat dit ging gebeuren, hè?
3: Gayba Classic.
0: Ik dacht het. Oh, man.
3: De Gayba...
4: Ik ben
0: benieuwd bij mij aan.
3: De Gay Bar
0: Classic. This is Jam FM. Oh? Nou, het is heel moeilijk met dit weer, hè? Heel makkelijk eigenlijk. I'm gonna make you sweat.
2: Ja.
0: Ja. Oh.

0: Hè, nu al?
1: Ja, ja, dat was hem. CNC, ja, de korte versie, denk ik. CNC Music Factory. Gonna make you sweat.
0: Ja.
1: Maar, ja, het is 28 graden. Het is vandaag 38 buiten. De hele dag. Dus deze plaat kan niet te lang duren, Joost.
0: Nee, maar ik zat nog net met een handje cashewnoot in. Oh, dat, dus ik denk van, nou, die hebben we nog wel eventjes.
1: Ja, ik heb deze keer geen cue gegeven.
0: Wat
1: sorry.
0: Dit dingetje lekker.
1: Dus ja, maar ook jouw koptelefoon ruikt heel lekker.
0: Ja, hè?
1: Want er waren hier van de week waren de supermodels binnen.
0: Ja, dat waren
1: en,
0: echt...
1: ja, dat ruik je nog
0: dat
1: steeds.
0: Dat is niet mis.
1: Er hangt een goede lucht in de studio.
0: Bij Raiden. Dat is op Raymond op de woensdag tussen 8 en 10. En die heeft dus de Miss Nederland kandidaat.
1: Ja, het was echt een beetje dit werk.
0: Ja. Nou, het was, ja, het was hier wel kan een beetje sweat.
1: Ja, dat gebeurde
0: inderdaad. Dus, maar de
1: ik zou het echt niet kunnen hoor, met zoveel modellen in de studio. Dan is het echt, gaat alles vallen, weet je wel.
0: Nou, ik ben de ene keer daar geweest wel eventjes. Want ze waren al eerder geweest.
1: Ja.
0: Toen kwam ik hier toevallig langs. En toen heb ik ze wel gezien en een handje gegeven.
1: Oh.
0: Dus ik
1: je hebt mij helemaal niks verteld.
0: Nee, maar ik heb je nooit gezien. Ik heb mijn hand niet meer gewassen sindsdien.
1: Oh, ja. Dus, smeerlap. En ik denk ook dat je lul moet wassen straks.
0: Nou.
1: Daar heeft Mystical het straks over in deze plaats. Ja.

0: Ik hoor net dat hij is veroordeeld voor...
1: Bekrachting.
0: Ja.
1: Ja, Mr. Call, die is stout geweest.
0: Wist ik niet, nee.
1: Vervelend.
0: Ja.
1: Maar het schijnt volgens mij 20 jaar dat we hem niet meer... je weet
0: het
1: niet.
0: Maar dat is wel klaar, toch? Als dat bewezen is. Ik vond het wel een goede plaat aan met Mark Ronson. En het had ook nog een hele goede boodschap in deze plaat. Zeker met het warme weer. Zweterig. Je moet je lul wassen, zegt hij.
1: Ja, dat is... Jij bent daarop gefixeerd. Dat vind
0: je, hij is niet gefixeerd. Hij zegt het gewoon.
1: Ja.
0: Gewoon een...
1: Nee, maar dat soort dingen pak jij dan altijd weer uit zo'n plaat. Ik hoor heel veel andere
0: hoezo
1: dingen.
0: Altijd?
1: Ja.
0: Hoezo altijd?
1: Een beetje lullig dat je het nu doet.
0: Nee, maar we hadden het erover. Dus ik...
1: Dat gebeuren. Echt die gesprekken achter de schermen. Ik zit even te kijken wat er nog allemaal in de chatroom... Was het heel druk daarnet? Maar nu zie ik Jan en Robert B. alleen nog maar. Robert B. zal wel aan de telefoon zitten. Want meestal komt hij dan nog wel met de opmerking. Maar ook hij zijn energie... Zijn zonnepanelen aan het aftunen.
0: Zonnepanelen?
1: Ja, precies.
0: Zonnepanelen.
1: Daar is hij ook altijd heel erg actief mee aan de advies geven en zo.
0: Labbe te struggelen met die saldering.
1: Heb jij die NS-pingel? Die heb je zeker niet, hè?
0: Natuurlijk heb ik die wel.
1: Ja, nou ja, dat weet ik niet.
0: Had hem alleen niet klaarstaan, maar... Nee.
1: Voor de luisteraars van DJ Blaze. Blaze is op vakantie. Hij heeft de warmte ontvlucht. Hij is volgens mij ergens naar het zuiden gegaan, waar het heel heet is. En ik weet niet waarom, maar bedoel, hier is het net zo heet. Maar hij is dus straks niet.
2: Oh, wat erg!
1: Ja, het is nog eventjes...
0: Vind ik wel erg.
1: We houden dus 2 uur stilte. Ja. Oh nee, wacht even, we hebben een non-stop muziek.
0: Wij zouden ook nog door kunnen gaan, maar dat...
1: Met die hitte? Ja, dag.
0: Nou, het is een airco. We kunnen beter hier binnen blijven dan naar buiten gaan, toch?
1: Ja. Het is hier binnen beter dan buiten.
0: Dit was voor de eerste keer.
1: Ja.
0: Het was vrijdag. En ik had ook om 1 uur of 3 naar huis kunnen gaan.
1: Ja.
0: Maar ik dacht, nee, ik blijf gewoon.
1: Want ik wil naar die airco.
0: Ik wil niet naar buiten. Nee. Ik heb dat nog nooit eerder gehad. Maar vandaag had ik het wel.
1: Ik had het een paar jaar geleden. Toen was het ook super heet. Zo'n airco gebouw. En dan de hele tijd, dit is dan 18 graden of zo die lucht. Ja. En dan kom je naar buiten. En dan heb je echt het idee. Maar ik adem zo ijs uit. Ja. En buiten is het veel warmer dan mijn lucht. Uit mijn
0: droge lucht. Ja, ik vind de vakantie altijd heerlijk. Maar hier in Nederland vind ik dat moeilijk.
1: Wil je erover praten?
0: Ja.
3: Don't you know, I'm the only gay in this village.
0: Ah.
1: Nee, de subsidie hebben we al van binnen. Dus. I like to basic go. Ja, de gay bar.
0: Oh ja.
1: Dat is voor de subsidie. Maar dit is een ander ding.

0: gewoon de hitte, denk ik. Ik ben ook een beetje in de war. Ja.
1: Wat zeg je?
0: Ja.
1: Met een beetje doof.
2: Ik weet dat je het bent. Je bent homo.
0: Nee, dit is een dancepapper.
1: Je zit het weer door elkaar te houden.
0: Ja,
1: echt een heel mooi strak draaiboek.
0: Ja.
1: En wat doe jij? Oh, gooit een beetje door elkaar.
0: Okay. Wel een goede plaat eraan zit.
1: Ja, wel een mooi, toepasselijk. En ook als fout jaren 90 dancepapper, wou je het voorstellen?
0: Tuurlijk, ja. Ja.
1: Was het niet 2000?
0: Ja. Nee, maar dat kan toch. Nee joh, dit is echt 97, 98, 99.
3: Begin nou de smaak te pakken te krijgen. Ja.

0: haar en gitaren.
1: Ik vind het heel zomers dit.
0: Dat wel.
1: Ja. Hé, hey, er staat iemand voor de deur. Hallo?
0: Is dat
2: jongens,
0: niet dood?
2: Dank voor jullie aanwezigheid hier. Dank voor de inspanning van de jongens. Konden wij een beetje praten over favoriete muziek en over heel veel.
0: Die man luistert ook niet. Dat is een beetje doof, Mooney.
1: Mooney trouwens. Ik zat al een beetje naast. Hij was 2003 eigenlijk net geen dancepop.
0: Hij kan me laten vertellen dat die artiest in de jaren 90 het idee had. En al een demo had, hoor. Dus,
1: ja, dat is heel erg.
0: Dan telt het mee.
1: Kom ik er goed mee weg?
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Kom er goed mee weg dan?
1: Geen Blaze dadelijk.
0: Nee, die is op vakantie.
1: Oh nee, dus we hoeven hem niet aan te kondigen. Ik hoef niet naar beneden. Ik hoef geen platenkoffers. Nee. We hoeven ook niet te zingen.
0: Ja, je mag zingen, maar liever niet voor de luisteraar. Daar hebben we toch af en toe wat reacties op. Ik zeg nou, liever een C-mail.
1: Dan gaan we even naar het strand.
0: Oh ja?
1: Ja. After Sun. Coronatjes, proseccootjes, briesetjes en oh man. En die zus van Beyoncé natuurlijk.
0: Oh,
1: hè?
0: Die is er ook, ja.
1: Eén hitje heeft ze. En ze is bekend van dat akkefietje in de lift. Ja. Maar goed, dit is een goede plaat op Jam FM. Losing You van Solange.

0: moeten een beetje door die plaat heen praten, want wij gaan vandoor.
1: Nou ja, dan gaat ze wel weer vechten in de lift straks hier. Ja. Maar we gaan er vandoor en morgen is er weer programma en Blaze is er niet.
0: Nee.
1: Een dienstmededeling. Hè, hè?
0: Hè, hè? Nou, ja, dienstmededeling. Volgende week ben ik er ook niet, trouwens.
1: Nee. Nou.
0: Nee.
1: Wat is dat nou?
0: Maar Sebastian wel.
1: Oké, gelukkig. Ja.
0: Nou.
1: Toch?

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Hij is er weer, zondag 28 juni, de Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare, die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Gisteravond is een kind van 1 jaar oud slapend achtergelaten in een kinderopvang in Schiedam. Het jongetje werd pas ontdekt toen zijn ouders voor een gesloten deur stonden en de politie inschakelden. Het kind bleef ongedeerd en is nagekeken door ambulancepersoneel. Alle betrokken medewerkers van de kinderopvang zijn op non-actief gesteld. Het bedrijf is een onderzoek begonnen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren en erkent dat de veiligheidsprotocollen door de medewerkers niet zijn nageleefd. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd. Maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een volledige Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de voor Israël cruciale ontwapening van de daar aanwezige terreurbeweging Hezbollah. Of de partijen daar afspraken over hebben gemaakt is nog onduidelijk. Er was geen vertegenwoordiger van Hezbollah bij de gesprekken aanwezig. Het weer. Later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Summer Jam FM.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
2: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gisteravond is een kind van 1 jaar oud slapend achtergelaten in een kinderopvang in Schiedam. Het jongetje werd pas ontdekt toen zijn ouders voor een gesloten deur stonden en de politie inschakelden. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd. Maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. Het weer later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Openluchtvlooienmarkt in Ouderkerk aan de Amstel. En verbazing over stoppen met de plannen voor een asielzoekerscentrum. Mijn naam is Maurice Becker. Aanstaande zondag is bij de Ouderkerkenplas in Ouderkerk aan de Amstel een openluchtvlooienmarkt en kofferbakverkoop. Er doen ongeveer 160 verkopers mee. Bezoekers vinden er tweedehands spullen, speelgoed en huisraad. De markt is gratis en open van 9 tot 4 uur. Standhouders kunnen een kraam huren of spullen verkopen vanuit hun auto. Het gemeentebestuur van Amstelveen is verbaasd dat COA stopt met de plannen voor een asielzoekerscentrum. Dit zou komen op de grens van Amstelveen en Uithoorn. Het COA, Centraal Orgaan Opvang, regelt de opvangplekken voor asielzoekers. Volgens wethouder Tiara is de locatie juist eerder goedgekeurd. Tussen de gemeente en het orgaan zijn opnieuw gesprekken gewenst. De uitkomst daarvan kan belangrijk zijn voor de toekomst van de opvangplekken in Amstelveen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: on Jam FM.
1: Summertime.
0: It's summer. 104.9 FM.
2: Search to find.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. De Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. De Amerikaanse oud-veiligheidsadviseur John Bolton heeft bekend geheime informatie te hebben doorgespeeld aan familie voor zijn latere boek. De voormalige medewerker van president Trump krijgt een boete van ruim $2 miljoen plus een taakstraf. Ook is hij zijn overheidspensioen kwijt. In ruil voor zijn bekentenis is een aantal van de 18 aanklachten vervallen. De rechter beslist in oktober nog of er een celstraf bij komt. Bolton keerde zich na zijn baan bij Trump juist tegen de president. En OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het weer, vooral in het zuidoosten, is er kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw...

0: 12.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. De Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. De Amerikaanse oud-veiligheidsadviseur John Bolton heeft bekend geheime informatie te hebben doorgespeeld aan familie voor zijn latere boek. De voormalige medewerker van president Trump krijgt een boete van ruim $2 miljoen plus een taakstraf. En OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. Het weer, vooral in het zuidoosten, is er kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Nieuwe tentoonstelling geopend in Museum Amsteland en zwarte buizen in Sloten bij metrostation Van der Madeweg. Mijn naam is Maurice Becker. Wethouder van de gemeente Ouder Amstel, Jeroen Klaassen, heeft vrijdag een nieuwe tentoonstelling geopend in het Museum Amsteland. De tentoonstelling laat zien hoe mensen vroeger leefden. De expositie gaat ook over onderzoek over de kerkheuvel van de Amstelkerk in Ouderkerk, de oudste plek van Amsteland. Als bezoeker zie je oude vondsten, foto's en film en resultaten van modern grondonderzoek. Museum Amsteland is open van vrijdag tot en met zondag tussen 1 en 4 uur. In de sloten bij metrostation Van der Madeweg liggen sinds kort zwarte buizen met een rode streep. Deze beschermen elektra- en databekabeling, welke nodig zijn voor bouwprojecten rondom het gebied van Entrada. De rode streep laat zien dat de buizen bedoeld zijn voor elektriciteitskabels. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op JamFM of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Are you ready? Let's go back to the 80s. JamFM.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

0: de Ramstoel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.

0: FM.
1: 17 funky disco tracks in een 60 minuten beatmix. Dit is Jam Mix On. En dit uur hoor je onder andere Renee and Angela, Dynasty, Unlimited Touch, High Fashion, Melba Moore, Unique, Luther Vandross, Alton Edwards, Chains, Zep, Polly Carmen, Brandy Welsh. Maar we beginnen met Stephanie Mills en You're Putting a Rush on Me.
2: This is Jam FM.
3: Jam Mix On with
4: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
3: Smooth and funky to the bone. Jam.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.